Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 3 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
0: 4 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
4: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 5 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen...

0: tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
1: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste pakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 6 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: zetten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De Ochtendshow.

0: wakker met Tim en Luc. W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen-Europa-Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

Het muziekparadijs. Easy listening. Met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Lies van Kesteren met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst.

0: station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar daar werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 9 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zelf meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond.

0: Vanavond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

0: Strandweer. Zomer. De WOS gaat met je mee naar het strand.
1: Je geniet lekkerder
2: van de zomer.
0: WOS Zomer.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Lu.

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
5: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 10 uur.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een korte file op de A20 naar Gouda bij Rotterdam Overschie. De vertraging is daar 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

onze regio barst het van het muzikale talent. En dat talent hoor je uiteraard ook bij de WOS. Luister elke zaterdagmiddag vanaf 1 uur naar Streeknoten. En hoor al je...

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Het angsten worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk.

Het muziekparadijs. Easy listening. Met Mark Vellekoop. Op zondag van 5 tot 7 op de WOS.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 12 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond.

0: Zij liggen nog in het ziekenhuis. En eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden. Ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. De medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een korte file op de A20 naar Gouda tussen Schiedam en Rotterdam over Schie. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zaterdag 12 september aanstaande organiseert de WOS van 1 tot 4 een open dag. Neem een kijkje in de nieuwe radio- en tv-studio van de WOS en beleef een interactieve middag. Een kijkje zowel voor als achter de schermen, waarbij je ook nog eens zelf radio en tv kan maken. Mis deze unieke dag niet. De open dag van de WOS. Zaterdag 12 september aanstaande van 1 tot 4 in het World Horti Center in Naaldwijk. En zo is het 1 over 12.
3: Jeroen van der Kei.
2: Hartelijk welkom bij een extra lunch met Ella Langley.

0: Paadje met Ella Langley en Choosing Texas. Het is 5:05. Goedemiddag. Goedemiddag.
1: De WOS Lunch. De WOS Lunch. Uw presentator, Jeroen van der Kamp.
0: En hartelijk welkom aan de lunchtafel van de regio. Ja, normaal gesproken alleen door de week staat die gedekt, die 26 meter lange. Maar vandaag een extra editie van de lunch, een extra lange lunchtafel. Sterker nog, we hebben het hele World Horti Center geconfiskeerd. Dat is één grote lunchfabriek. Want vanmiddag vanaf 1 uur is de open dag van de WOS. En natuurlijk dan warmen we de boel een beetje op. En vraag ik ook, kom lekker lang, stap op de fiets, kom naar Naaldwijk. Want daar kun je zometeen lekker zien tussen 1 en 4 hoe we radio maken, hoe we dat bij televisie doen. Kun je Rob Veeman een handje geven? Ook natuurlijk niet geheel onbelangrijk. Doen we natuurlijk jou helemaal meenemen door dat hele pand. Laten we zien wat we allemaal doen. En dat allemaal dus in het nieuwe onderkomen van de WOS. Er is hard gewerkt om de afgelopen maanden de verhuizingen rond te krijgen. Nou, dat is allemaal gelukt. En natuurlijk willen we dan heel graag laten zien hoe we het doen. Dus je bent van harte welkom zometeen tussen 1 en 4. Het leuke is, je kan van alles zelf doen. Daar ga ik je zometeen natuurlijk veel meer over vertellen. Maar ik praat je graag ook op deze zaterdag even bij rondom het nieuws uit de regio. De politie heeft afgelopen nacht een waarschuwingsschot gelost tijdens een politieactie in Maassluis. Aanleiding was een vechtpartij rond 2:30 op de Wagenstraat, waarbij volgens een melding een vuurwapen was gezien. Uiteindelijk is geen vuurwapen gevonden en is niemand aangehouden. Meer nieuws lees je op WOS.nl, in de WOS-app. En natuurlijk zie je dat ook bij de WOS op tv. Dus dat en meer tussen nu en 1 uur vanmiddag, onderweg richting de Streeknoten met een extra lunch.

schuif lekker aan. Met tijd en boterhammen. Tot 1 uur vanmiddag. Met tijd en boterhammen. En met de muziek van de DOS, want ook die is er in het weekend natuurlijk gewoon bij. Dua Lipa hoor je zo meteen met Elton John Coldheart. En eerst is dit Spandau Ballet op de radio. Dit is Gold.

Dua Lipa en Elton John bij de WOS Coolhard op deze zaterdagmiddag tijdens een extra lekkere editie van de WOS Lunch tussen nu en 1 uur vanmiddag. En dat allemaal in opmars naar die open dag die dus zometeen gaat plaatsvinden hier in de studio's van de WOS in het World Horti Center in Naaldwijk. De verhuizing zit erop, de verbouwing is achter de rug. De hoogste tijd om jou te laten zien wat we dan allemaal doen met dat immense belastinggeld natuurlijk, met dat gemeenschapsgeld. Dus je bent van harte welkom, stap lekker op de fiets, het is mooi weer. En je bent van harte welkom tussen 1 en 4 in het World Horti Center in Naaldwijk om een kijkje te nemen bij de spiksplinternieuwe studio's van de WOS. Dus ik hoop je zo te zien hier in het Naalijkse. Het is de zaterdagmiddag van de WOS. Leuk dat je erbij bent met Hall & Oates op de radio.

thuis in jouw regio met de zaterdagmiddag van 876. Katy Perry was dat met Hot and Cold. Zo, het is 8 minuten voor 12:30. Lekker weekend! Misschien heb je nog wel hele grote snode plannen dit weekend. Misschien heb je nog niks te doen. Nou, en als je nog een klein gaatje hebt of je hebt niks te doen, je bent van harte welkom tijdens de open dag van de WOS. Zometeen om 1 uur gaan de deuren open hier. Wordt op dit moment door alle collega's hier bij de WOS uitgebreid geluncht. Natuurlijk aan die 26 meter lange lunchtafel, die je natuurlijk dan ook in het echt kan zien. Kan je gewoon even een bammetje meepikken, denk ik zo, als er nog over is. Maar ja, wat kan je nou nog meer doen? Bijvoorbeeld nieuws lezen voor de camera, een sportwedstrijd inspreken, tv-programma presenteren, regisseren, meekijken bij de live radiostudio's. Het kan allemaal dus tijdens die open dag die straks gaat plaatsvinden. Ja, bij binnenkomst word je natuurlijk welkom geheten. Je krijgt, en dat is misschien, weet je, we blijven toch Nederlander of niet, je krijgt een consumptiebon voor een drankje, dames en heren. Een consumptiebon voor een drankje. Dus dat in ieder geval. Daarna kun je op verschillende plekken in het gebouw, waaronder de onlangs geopende studio's, zien hoe we dus de programma's en nieuwsuitzendingen maken van onze zender. Bij de radio kun je bijvoorbeeld meekijken bij de live-uitzending van WOS Sport, die om 2 uur gaat beginnen. Om 1 uur presenteert Herman Robers nog streeknoten met louter muziek uit en over de streek. Verder kun je het radionieuws en lezen, commentaar inspreken bij een sportwedstrijd. TV-studio's die gaan natuurlijk open. Je kan op de plek van Rob Veeman zitten voor aan tafel. En in het kantoorgedeelte, want we zitten verspreid door het hele pand. Dus trek je wandelschoen aan. In de redactieruimte krijg je een kijkje op de werkplek van de redactie. Je kan meedoen aan spellen. Een quiz over de 40-jarige geschiedenis van de WOS. Dus mocht je die kennis nog even ergens willen eten liggen, is dit vanmiddag je kans. Ja, en we zijn net begonnen. We zijn 40 jaar, maar we zijn net begonnen. Dus ook het komende seizoen staat er nog een hoop op het programma. En wil je weten wat er

allemaal te gebeuren staat in het komend seizoen van de DOS, krijg je dat natuurlijk ook gewoon gepresenteerd op een dienblaadje. Dus kom lekker langs, stap op het fietsie richting het World Horti Center in Naaldwijk. Het kloppend hart van de regio. En ben je van harte welkom om een kijkje te nemen tijdens de open dag van de DOS. Leuk om je daar even de hand te schudden, dus kom vooral even een bakkie doen. Vind ik gezellig, vind ik leuk. Zaterdagmiddag, DOS Radio. Howard Jones onderweg, What is Love? En dit zijn eerste muzikale klanken van Kensington voor je. Dit is Stay op de radio.

0: Howard Jones op de DOS. What is Love hoorde je hier tijdens deze zaterdagmiddag.
1: Nieuwsupdate.
0: Ja, het is 12:30 geweest. Hoogste tijd om even te kijken naar het nieuws uit de regio van vandaag. Bij een bedrijfspand aan de Koldoverlaan in De Lier heeft afgelopen nacht een explosie plaatsgevonden. De ontploffing gebeurde bij de voordeur die door de klap uit de gevel is geblazen. Het pand heeft flinke schade opgelopen. De enorme aandacht voor Jade heeft voor haar familie ook een keerzijde. Sinds haar overlijden van de 19-jarige Schravenzanse krijgt het gezin te maken met mensen die hun grenzen niet respecteren. Volgens haar ouders Wendy en René Kops gaat het in sommige gevallen zelfs om stalking en bedreigingen. Jade deelde tijdens haar ziekte veel over haar leven en bereikte daarmee een groot publiek. Haar ouders zagen dat vooral als iets positiefs. Volgens Wendy hielp haar dochter de anderen mee en maakte ze onderwerpen als ziekte en de dood bespreekbaar. Die betrokkenheid heeft volgens het gezin inmiddels ook een andere kant. In enkele gevallen gaat het dus volgens de ouders om concrete bedreigingen. Zo vertelt vader René in de WOS Talkshow aan tafel. Het weer van vandaag, het warmt goed op, 19 graden. Het is lekker droog, kunnen we ook wel zeggen. Dus mooi weer om op de fiets te stappen om richting de WOS-studio's te komen. In Naaldwijk in het World Horti Center. Want pas tegen het einde van de middag trekt de wind aan en trekt er een front over vanuit onze regio. Brengt regen met zich mee. Vannacht dan verloopt het regenachtig, koelt het af naar 15 graden. Morgen start opnieuw met regen. Maar tegen de middag klaart het op veel plekken op. Hier en daar een bui en dan wordt het 19 tot 21 graden.
1: Live sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag van 2 tot 6. WOS Sport. Met live verslagen van sportwedstrijden. Het laatste nieuws, uitslagen en interviews. WOS Sport. Wij zijn erbij. En jij natuurlijk ook. Elk sportweekend bij de WOS.

0: Het weekend van de DOS met Mr. Ronan Keating op de radio. When You Say Nothing At All hoorde je hier aan de lekkerste van de regio. De lunchtafel die voor je gedekt staat. Ook vandaag op deze zaterdagmiddag.
1: Het lunchpakket.
0: Hoogste tijd voor het muzikale beleg voor op je boterham. Want ook vandaag smeer ik met alle liefde en plezier je bammetje uit. Nou, misschien sta je net nog eventjes langs het staartje van een voetbalwedstrijd aan het veld met een saucijzenbroodje, broodje frikandel. Nou, ik heb ook nog ander beleg voor je hoor op die bammetjes. Wat dacht je vandaag in de vorm van Will to Power? Die hoor je straks met Baby I Love Your Way. Ook Kygo en Conrad onderweg met Firestone. En eerst is dit Miley Cyrus.

gleiend door het weekend met Will to Power als laatste in het lunchpakket van vandaag. Baby, I Love Your Way hoorde je ervoor. Kygo, Conrad en ook Miley Cyrus zat vandaag op je zaterdagmiddagboterham onderweg naar de open dag van de DOS. Lekker een beetje rondstruinen hier door onze nieuwe onderkomen. Je bent van harte welkom zometeen om 1 uur hier in het World Horti Center in Naaldwijk. Kom lekker op het fietsie. Het is hartstikke mooi weer vandaag. Temperatuur 21 graden, het blijft droog. Een beetje wind zo links en rechts, dus dat hoeft allemaal de pret niet te drukken. En het leuke is, je kan echt van alles komen doen hier in de studio's van de WOS. Je kan zelf aan de slag, bijvoorbeeld om een sportwedstrijd in te spreken, of om eens te kijken hoe dat nou is om aan tafel te presenteren. Kom lekker in de radiostudio kijken vanmiddag.

0: Lekkerman, de sunroof van Nicky Jorie hier bij de WOS op zaterdagmiddag. Zaterdag 12 september op de kalender. Leuk dat je erbij bent hier bij de WOS. Live vanuit het World Hortus Center in Naaldwijk, het nieuwe onderkomen. Waar we de afgelopen weken druk gewerkt hebben aan de verbouwing, de verhuizing. En waar we dus nu live vandaan uitzenden. Het leuke is, je kan komen kijken zometeen om 1 uur. Nou, dat is nog een minuut of 7, dan gaan de deuren open. Kun je zien hoe we hier radio maken. Kun je Mr. WOS hemzelf Ton Kolmeijer een hand geven. Want ook die is inmiddels binnen. Ja, dat is hartstikke leuk. Dus kom lekker. Een drankje doen hier. En wat ook leuk is, Daan Berg, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, voor de mensen die jou niet kennen, jij hebt ooit op dit tijdstip wel eens een radioprogramma gepresenteerd.
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, dat was hartstikke leuk om te kunnen doen.
0: Ja, nou binnenkort maar weer. Kijk, dan zet ik je even voor het blokken.
1: Ja, maar dat kan niet. We hebben streeknoten om 1 uur. Dat past helemaal niet.
0: Dat is waar. Zometeen Herman Robers met streeknoten. Maar Daan, leuk dat je er even bent. Jij bent een van die vele vrijwilligers van de WOS. Ja. Doet ook hartstikke veel. Maar weet je, je kan straks, als je uiteindelijk hier binnen dat pand bent geweest, kun je aanmelden ook natuurlijk om hier wat leuks te doen.
1: Nou, dat zou alleen maar fijn zijn.
0: Ja, maar wat maakt het werken bij de WOS nou zo leuk?
1: Je kan doen waar je zin in hebt. Dat is het eerste. We doen het omdat we het leuk vinden. En dat maakt de sfeer gewoon hartstikke goed. Want iedereen doet waar ze goed in zijn, waar ze energie uit halen. En er zijn gewoon een hele hoop leuke dingen om te doen. Als je in de wereld van nieuws wil graven, dan kan je dat leren hier. Dan kan je dat ook gaan doen. Als je tv interessant vindt, dan kan je komen helpen met het draaien van items en het in elkaar snijden daarvan. En als je van radio houdt, nou ja, dan hebben we ook nog heel veel zendtijd te vullen met z'n allen. Dus wat dat betreft is er voor iedereen wat wils.
0: Nou, zeker. Zeker. En als jij nou mag kiezen tussen een van die allerleukste dingen, wat vind jij nou het leukste bij de WOS om te doen? Dat is een moeilijke vraag.
1: Het allerleukste? Nou, ik vind tijdens de sportuitzending, de Gietmoen, vind ik de laatste tijd wel heel erg leuk. Dat je echt alle balletjes hoog moet houden om ervoor te zorgen dat die uitzending doorgaat. En sommige mensen die worden daar helemaal stresserig van. En andere mensen die komen in een soort zen-staat terecht. En ik ben blijkbaar, hoor ik tot die laatste categorie. En dat vind ik heel grappig om te ontdekken. Dus ja.
0: Nou ja, en heb je allemaal vragen voor ons, kom ze ook gerust stellen. Zometeen om 1 uur gaan dus de deuren open. En straks ook vanaf 1 uur hier op de radio streeknoten met Herman Robers.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja, ja, goedemiddag.
2: Ja.
0: Ja, volle bak hier vanmiddag. Wat gaat er zometeen in de komende 60 minuten een beetje voorbij komen hier?
2: Ja, de muziek uit jouw regio of over jouw regio. Dus eigenlijk wat we iedere zaterdag doen.

0: maar ja, vandaag zijn we open. Dus normaal zit ik helemaal alleen in de studio.
1: Oh, ik ken dat gevoel. Ja, ik ken dat gevoel.
0: Ja. En jij vandaag ook. We hebben voor het eerst samen aan die lunchtafel gezeten.
1: Ja, dat is wel leuk. En normaal gesproken zit ik er door de week. Jij zit dan in het weekend in je eentje aan die lunchtafel. Maar vandaag zijn we met het hele team compleet. Dus dat is wel hartstikke leuk. Dus zometeen hier vanaf 1 uur de streeknoten. En gaan ook de deuren open hier voor de open dag van de DOS. En zometeen dus ook veel plezier met al die muziek uit en over de streek met Herman. Dit is nog tot aan het nieuws van 1. Taylor Swift op de radio. Dit is The Fate of Ophelia.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste pakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Leven. Van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten.

0: via sintevents.nl.
1: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 1 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Caen raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat 1 korte file op de A20 naar Gouda. Het is daar druk tussen Schiedam en Rotterdam over Schie. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Van lokale gitaarhelden tot oude rockers uit de kassen. Dit zijn jouw lokale helden in streeknoten.

Gemstone. Ja, zijn lange tijd weg geweest. En recent op Waterpop zijn ze weer bij elkaar gekomen. Als eerste. En ja, vanmiddag zijn ze ook te zien bij Monster Bruist. Dat is op het Kerkplein in Monster. Er is sowieso ontzettend veel te doen dit weekend. Dus alle reden om eruit te trekken. Dus veel monumenten hebben deuren geopend vanwege de Open Monumentendag. En ook hier in Naaldwijk in het World Heritage Center. Daar staan de deuren wagenwijd open. En daar komen de nodige mensen inmiddels ook al door binnen. Dus als jij wil zien hoe jouw radio, tv, nieuws en alles gemaakt wordt bij de WOS, kom dan langs tussen nu en 4 uur vanmiddag. Ik ben Herman en tussen nu en 2 uur hoor je de muziek uit jouw regio of over jouw regio in WOS Streeknoten. Met die muziek van 3 meter Peter. Je hoort ze met 2 meter Peter.

feest op de WOS met Dennis Zuiderwijk uit 2017. Liefde hoorde je. En ja, het wordt hier gezellig in de studio. Mensen lopen in en uit. Dus en dan kun je zien wie de radio maken en hoe ze radio maken. En dat doen ze op deze manier. Dus zometeen muziek van Rijmer en Adrien. Wat je voelt.

vaak naar naakte plaatjes daar en zielig met mezelf verraden. Door mijn tranen, schreeuwend in een hoekje, smijt ik met haat verfraaide resten, jij en ik gescheurd uit fotoboekjes. Het is genoeg.

En zonder beeld, maar op de radio, WOS Streeknoten, flits hoor die hier. Een Haagse band met een Westlandse roots erin. En ja, het wordt hier gezellig druk. Er zijn een hoop mensen die dus wel kunnen zien wat er gebeurt hier op de radio. En hoe je die radio maakt. En ja, ik zou zeggen van, doe dat vooral ook. Monique uit Maasdijk, die stuurde ook een mailtje. En Monique, kom vooral ook even kijken zo meteen. Maar ze wilde graag horen Harvest Road en Hear Me Out.

0: De leukste muziek uit de regio. Hoor je hier? WOS Streeknoten.
1: Het mooiste meisje.

Feest op de radio, feest hier in het WHC. Roy van der Sar hoorde je met Blijf jij bij mij. In WOS Streeknoten tot 1 uur nog de muziek uit jouw regio of over jouw regio.

0: Ja, en ik was vorige week in Poldijk. En daar was het Poldijks feestfeest. En een van de dingen die ik daar ook zag, was Koos Jansen die optrad. En het leuke van zo'n open dag is dat alle deuren hier openstaan. En door die deur kwam ook binnenlopen Koos Jansen. Koos, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Herman.
0: Goedemiddag. Ja, ik begrijp dat jij ook betrokken bent bij het feestweek in Poldijk. Hoe was jouw afgelopen weekend?
1: Een beetje wel. Afgelopen weekend, lekker druk. Ik ben de voorzitter, dus dan heb je er wel wat mee te maken, ja.
0: Heb je er wel wat mee te maken, ja. En ook nog opgetreden.
1: Ook nog.
0: Hoe was dat?
1: Ja, dat was helemaal super. Ja, we hadden een kassie staan. En dat was na zoveel jaren was er weer een kassie in de poelek. En daar ging het helemaal uit zijn dak. Dus het was super. We hadden kassie live op zaterdagavond. En alle vier zangers. En was een topavond.
0: Ja, fantastisch, fantastisch. En verder, we hebben in het Westland natuurlijk een groot feestwekenseizoen. Ben je alleen met Poldijk bezig geweest? Of ben je ook nog op andere plekken geweest?
1: Ik ben niet op alle andere plekken geweest. Maar degene waar ik wijzer van dacht te worden, ben ik even wezen kijken.
0: En als we nou kijken naar de optredens die je gedaan hebt. Welke heb jij de meeste herinneringen of de beste herinneringen aan dan?
1: De mooiste herinnering is toch wel een jaar of vier terug in de Lier.
0: Ja.
1: In de tent. Als daar dan 1500 man op en neer gaat, als jij daar staat op te treden, dat is natuurlijk helemaal schitterend. En Team Westland vorig jaar, bovenop op de Tourmalet.
0: Ja, ook daar platen van. Ik zag hem hier ook in het systeem staan, de berg op. Ik zie, voor de Lee heb je ook nummers. Ik zie heel vaak inderdaad ook van die nummers die dan voor het goede doel of een evenement gedaan zijn. Komen er daar ook nog meer van aan?
1: Dat weet ik niet. Moet ik even met mijn vrouw over hebben.
0: Oh, die gaat erover. Ja.
1: Nou ja, of ik weer iets actioneel ga doen of zoiets. Dat weet ik nog niet. Maar ik schrijf die nummers niet zelf. Richard Vroom heb er sowieso een geschreven.
2: Wie?
1: Richard Vroom, ken je hem niet?
0: Ja, Richard, die kennen we hier allemaal. Die,
1: ja, waarom?
0: Mister WOS 50. We zijn blij dat hij mee verhuisd is, wat dat betreft. Gewoon verder nog qua muziek, zit er nog wat aan te komen?
1: Nou, ik ben wel. Ik heb de helft al betaald voor het volgende nummer, dus ik moet hem nou afmaken.
0: Ja.
1: Maar er komt een nieuw nummer aan, ja.
0: Komt een nieuw nummer aan. Nou, kun je er al iets over vertellen?
1: Nee.
0: Nog helemaal niks. Nou, dan zijn we ook heel snel klaar.
1: Het is een oud nummer uit de jaren 70 en dat ga ik opfrissen.
0: Hertalen in het, in het Westland.
1: Dezelfde tekst.
0: Kijk.
1: Allemaal dezelfde tekst, alleen een beetje opfrissen.
0: Hartstikke fijn. Nou, normaal draaien we niet twee platen achter elkaar van dezelfde artiest. We gaan dat in dit geval wel doen. Nou, misschien kun je zelf aankondigen.
1: Ja, dames en heren. Dit is mijn laatste nummer. Ondergetekende Koos Jansen met het nummer. Hoe heet je ook alweer? Nou, alles in het leven, ja.

uit 2021. Square, een coverband uit Hoek van Holland. Onder aanvoering van Wim Woerts junior. En ja, dit was in 2021 tevens de hoogste nieuwe inkomer, binnenkomer van de WOS 50. Een cover van het bekende Aan de Kust van de Zeeuwse band Bluff. En ja, Square gaf daaraan de titel De Glazen Stad. WOS Radio met streeknoten, met nu de Retrowaves.

heerlijke rockmuziek. Jadwerk hier op de WOS 2023. Geïnspireerd onder andere door de Amerikaanse West Coast Sound. Met Steely Dan en anderen. WOS Radio met streeknoten. Ja, wil je komen kijken? Een heleboel mensen die hebben dat ook gedaan. Hier is Peter Kruithuis.

0: De grootste hits.
1: De grootste hits.
2: De grootste hits van binnen en buiten de regio.
3: Thuis, in je regio.
0: WOS.
4: Hier ligt mijn hart.

0: hier kom ik thuis.
1: Westland, hier ligt mijn hart. En in het World Horti Center, daar zijn we op dit moment helemaal live. De open dag van de WOS. Als je wat tijd hebt, het is lekker weer, stap op de fiets. En kom deze kant op om even te kijken hoe de radio gemaakt wordt. Zometeen, na 2 uur, WOS Sport. Ze staan er alweer klaar.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10, de ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 2 uur.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte

0: deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn, is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio West rijdt het op dit moment langzaam op de A20... Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Rotterdam-Overschie doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag en welkom bij WOS Sport. Het is zaterdag 12 september en het is vandaag ontzettend gezellig hier. Laat je maar eventjes horen, want de studio is bomvol met allerlei bezoekers. Het is open dag bij de WOS, ja. We hebben, zoals je gewend bent van de WOS, natuurlijk gewoon weer WOS Sport. 4 uur lang zijn we bij je met het voetbal in de vierde divisie. De derde competitiewedstrijd wordt vanmiddag gespeeld tussen FC Schavenzande en tegen Westlandia. Een duel begint straks om 4 uur. Daarnaast zijn we nog bij nog 2 bekerwedstrijden. Dat is om 2:30, duel tussen Monster en Den Horen. En we volgen ook SVH tegen Quintus. Het veldkorfbal is vorig weekend alweer van start gegaan. Vandaag dus de tweede ronde na de zomerstop. En straks om 4 uur dan spelen Odo tegen Dijkvogels. We gaan het ook hebben over de Westlandse Sportweek. We willen natuurlijk weten, want een van de initiatiefnemers, dat is onze wethouder Anko Goudswaard. En we willen natuurlijk weten hoe sportief die zelf is. We praten over paardensport uit Maassluis. Het volleybal van Velo komt voorbij. En we hebben het over de deelname van Mike Kuivenhoven aan zijn World Series of Darts. Vanuit een gloednieuwe studio is dit WOS Sport. Een combinatie tussen sport en muziek en natuurlijk heel veel gezelligheid vanmiddag. Kom gewoon gezellig langs hier in het Horti Center. We zijn er tot 6 uur vanavond.

0: zijn de Counting Crows. Samen met Vanessa Carlton, die kent u nog wel, hè? De Big Yellow Taxi. Het is 5:05, inmiddels 7:07. Je luistert naar WOS Sport en het is open dag vandaag. Dus iedereen kan gezellig hier langskomen. En ik zit hier in een mooie ruimte. En dan kunnen mensen aan de andere kant kunnen een foto nemen. Maar het leuke is, je kan hier ook gewoon gezellig binnenkomen. En als je dan een beetje geluid laat horen, dan horen de mensen allemaal thuis dat het hier gewoon gezellig druk is. We gaan het hebben over de Westlandse Sportweek, want van 18 tot en met 27 september organiseren de gemeente Westland en Vitus Welzijn de Westlandse Sportweek. Het doel van de week is om regiogenoten zoveel mogelijk kennis te laten maken met diverse sporten en meer mensen in beweging te krijgen. We gaan erover praten en dat doen we met de wethouder Anco Goudswaard. Anco, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Van 18 tot en met 27 september, volgens mij heb jij een kruis in je agenda gezet en dan ga je de hele week sporten.
1: Ja, we hebben heel veel activiteiten staan inderdaad, waar we super trots op zijn om Westland weer een beetje meer in beweging te krijgen. Dat klopt.
0: En wat mag ik allemaal verwachten?
1: Ja, we hebben echt enorm veel, als je op westlandactief.nl kijkt, enorm veel aanbod iedere dag. Meer dan 10 activiteiten en een paar hele grote evenementen die wij organiseren over de dagen heen. Ik denk dat het goed is om aan te geven dat wij beginnen bij Olympus op zaterdag. En vervolgens hebben we op zondag niet te vergeten een aangepaste sportdag. Dus dat is voor mensen die met een beperking dat die ook mee kunnen doen. Bijvoorbeeld op woensdag een buitenspeelmiddag in het Dreespark in Naaldwijk. We hebben op donderdag een ochtend waar ruim 130 ouderen gaan bewegen in Kwinshul. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Een programma om trots op te zijn.
0: Dat mag je zeker zijn. Als je 2 highlights eruit wil halen, wat zijn dat?
1: Ja, we hebben het vorige keer natuurlijk de opmaat gedaan. Vorig jaar bij de Nationale Sportweek waren we host city van Nederland. En toen ben ik bezig kijken bij de ouderen die in Kwinshul aan het sporten waren. Ja, dat was echt hartverwarmend.
0: Mooi is dat, hè?
1: Blije gezichten. Ja, prachtig om te zien.
0: Als ik dan heb over een Westlandse Sportweek. Je noemt al eventjes, vorig jaar was daar een opmars naartoe. Maar bewegen we met z'n allen te weinig?
1: Nou, ik denk dat als je het over Nederland breed kijkt, dat wij wel een uitdaging hebben om iets meer te gaan bewegen. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik op de inwoners van Westland en de sportverenigingen en vrijwilligers die dat mogelijk maken eigenlijk wel trots ben. Wij hebben onlangs verscheen er een rapport op mijn bureau waaruit blijkt dat wij zowel georganiseerd of ongeorganiseerd sporten een hele hoge deelname hebben. En substantieel hoger dan de rest van de regio. En ik moet zeggen, daar ben ik ontzettend trots op.
0: Ja, dat mag zeker. Maar is dan een sportweek nogal nodig?
1: Meer bewegen is altijd goed, want er zijn bijvoorbeeld ook altijd mensen die de weg naar sportverenigingen niet weten of niet durven te maken. En ook voor dat laatste, ten aanzien van eenzaamheid, is het belangrijk dat we deze mensen erbij betrekken. En een van die uitwerkingen van het onderzoek was namelijk dat sporten in Westland ook heel erg bijdraagt, niet alleen aan gezondheid, maar ook aan sociale verbinding. Dus dat is wel een niet te onderschatten element.
0: Nee, wanneer is het voor jullie geslaagd dan?
1: Nou, het is sowieso geslaagd dat wij op ieder evenement mensen zien komen met een lach op hun gezicht. En dat er ook mensen blijven hangen bij de verenigingen, maar ook bij de commerciële sportaanbieders. Dat we eigenlijk de mensen duidelijk hebben gemaakt en laten ervaren dat sporten hartstikke leuk is.
0: Nou, dan komt de geweten.

0: Dat is vraag. Hoe vaak sport je zelf?
1: Nou, dat proberen we 3 keer per week te doen. Voorheen liep ik altijd de marathon. Maar inmiddels met deze baan is dat niet meer mogelijk. Dus ik probeer een aantal keertjes hard te lopen.
0: Ja, nou, de halve marathon misschien nog van het Westland in maart.
1: Ja, wie weet.
0: Ja. Als ik me wil aanmelden, ik wil meer weten, waar kan ik naartoe?
1: Ja, je kan naar www.westlandactief.nl en daar is het hele programma en al het aanbod is daar keurig overzichtelijk te vinden.
0: En daar kan ik me ook aanmelden, neem ik aan.
1: Zeker, zeker. Ja, absoluut.
0: Wethouder van sport van de gemeente Westland, Anko Goudswaard. Dankjewel.

0: Dat is natuurlijk die grote band met Maurice White en Phil Bailey, Earth, Wind & Fire en September. We gaan het hebben over paardensport, want Tessa Ottenhof is eventing Amazone uit Maassluis. Nou heb ik het eventjes in AI gegooid. En dan krijg je een omschrijving als een vrouwelijke ruiter die deelneemt aan eventing. Dat is een paardensportdiscipline die ook wel bekend staat als een militaire of een samengestelde wedstrijd. Tessa, goedemiddag.
1: Hele goedemiddag.
0: Heb ik het zo goed omschreven?
1: Wel een beetje, maar
0: jij kan het veel beter volgens mij. Leg eens uit.
1: Je hebt drie verschillende onderdelen en je kan het een beetje zien als de triathlon voor mensen, dat je dat zeg maar doet met je paard.
0: Ja.
1: Je moet eerst een mooi proefje rijden, dus laat zien dat je paard mooi onder controle hebt, laat zien dat je alles met hem kan. Dan leg je een springparcours af. Dat is van ongeveer 10 hindernissen. En daarna ga je door de bossen heen, over allemaal coole hindernissen heen. En dat doe ik allemaal samen met mijn paard.
0: Zo. Nou ja,

0: Ik heb ooit eens een keer een kwart triathlon gedaan. Die vond ik al heel zwaar, maar dit lijkt me nog veel zwaarder.
1: Ja, zeker. Nee, mijn paard en ik moeten dan wel echt hard aan de bak, ja.
0: Ja, jouw leven staat volledig in het teken van paarden. Ik heb al eventjes wat online gezocht. Maar volgend jaar mag je gaan deelnemen aan internationale wedstrijden. Wat heb je daar allemaal voor moeten doen?
1: Nou, ik ben er nog niet. Ik ben wel onderweg ernaartoe. Je hebt verschillende klasses in de basis van het paardrijden. Je begint bij de B, staat voor beginnend. Mm-hmm. Ga je naar de L, staat voor licht. Dan ga je naar de M, dat staat voor middel. En op het moment dat je de M goed bent doorgekomen, dus dan kan je winstpunten halen in iedere klasse, dan mag je bij de 8 winstpunten, dus dat zijn ongeveer 4 goede gereden wedstrijden, mag je een 1-ster rijden en dat staat voor internationaal.
0: Zo, en hoe ver ben jij nu?
1: Hoe ver ik nu ben? Ik heb mijn punten om naar middel te gaan. Ik heb ook al 1 wedstrijd gedaan om even te kijken hoe ver we staan. Die wedstrijd ging eigenlijk heel goed, maar ik doe nu nog wel 1 keer een stapje terug. Ik wil dit seizoen graag goed afsluiten en dan begin ik volgend seizoen met medium.
0: En dan, als je medium 8 punten hebt behaald, mag je de internationale wedstrijden rijden?
1: Ja, klopt.
0: Oh, en daar gaat iets met de verbinding. Nou ja, Tessa was namelijk net zo mooi aan het vertellen. We gaan er nog even proberen te herstellen. Kijken of we Tessa weer aan de lijn krijgen. Want ze was zo enthousiast aan het vertellen. Hè. Ik kan in de tussentijd vertellen dat de 20-jarige Jort Nolte uit Monster is geselecteerd voor het Nederlands padelteam. De Westlander die reist met Oranje naar Madrid. Waar er van 22 tot en met 26 september wordt gestreden om de kwalificatie voor het WK padel. Nederlands die neemt tijdens het kwalificatietoernooi op tegen 29 andere landen. Voor de mannen zijn er slechts 2 WK-tickets beschikbaar. Jort Nolte die maakte bij MLTV 90 in Monster kennis met het padel en hij behoort inmiddels tot de Nederlandse top. Als Oranje zich plaatst, dan wacht er van 2 tot en met 7 november een wereldkampioenschap in Qatar. Het paardensport, ja, dat is mooi aan een nieuwe studio en dat alles hier nieuw is, Tessa. Er ging even een knopje verkeerd, dus toen werd de verbinding verbroken. Jij was zo mooi aan het vertellen. Jij bent onderweg dus naar die 8 punten. Je maakt een stapje terug. En dan ga je dus volgend jaar ga je die 8 punten behalen.
1: Ja, volgend jaar ga ik die 8 punten halen. En dan hoop ik midden in het, zeg maar, crossseizoen of eind crossseizoen om dan internationaal te rijden. Want snel omhoog, dat is niet altijd goed. Ik heb liever dat ik alles met vertrouwen, rust en respect kan doen.
0: Dat is een mooi uitgangspunt, denk ik ook zeker, naar je paard toe.
1: Ja, zeker, want ik ben een team met mijn paard. Ik wil graag kijken naar hoe mijn paard het doet. En naar hoe ik het doe en hoe we het in teamverband doen. En dat is denk ik het belangrijkste van de paardensport. Dat je blijft kijken naar wat je aan het doen bent en wat je wil gaan doen.
0: Nou zie ik op YouTube allerlei mooie, onder andere YouTube Shorts voorbij komen. Ik heb me vanmorgen echt zitten amuseren. Ja, draagt dat bij aan de bekendheid van paardensport? Is het belangrijk voor jou?
1: Ja, dat hoop ik wel heel erg. Dat is ook de reden dat ik YouTube ben gaan doen. Ik wil graag de paardensport in een beter daglicht zetten. Want er zijn allemaal verschillende bewegingen. En ik wil laten zien waarom paardensport zo mooi is. En waarom het voor zowel de ruiter als voor het paard leuk en te doen is.
0: Nou zeg je dat het paardensport in een beter daglicht. Heeft het dan een slecht imago?
1: Ik vind op sommige momenten wel dat mensen er met een verkeerde blik naar kijken. Dat het paard alles doet en de uitspraak paardrijden is geen sport. Dat wil ik gewoon heel graag uit de wereld helpen. Want het is zoiets moois en sportiefs zeker om te doen samen met je paard. En ik denk dat iedereen het wel een keer moet proberen, want je weet niet wat je mist.
0: Nou, ik ben al heel enthousiast geworden van je YouTube-video's. En ja, je verhaal maakt me nog enthousiast, maar volgens mij moet ik iets gaan doen met paarden als ik je zo hoor.
1: Ja, zeker weten.
0: Ik ga jou heel veel succes wensen en wij gaan natuurlijk zitten duimen voor die punten voor volgend jaar. Tessa Holtenhof, dankjewel.

0: Ja, de gitaren kon natuurlijk wel herkennen. Het is Santana en Smooth. Terwijl we hier de open dag hebben bij de WOS. En dat vind ik zo leuk. Ik zit hier in een hokje. En mensen draaien zich in één keer om van, goh, wat gebeurt er allemaal? Ja, dit is dus het presenteren van een radio-uitzending. Vanmiddag wordt er gewoon weer gevoetbald. De voorbereidingen op de competitie, dat noemen ze dan de beker. En de beker wordt inmiddels de tweede ronde daarvan gespeeld. En daar wordt gespeeld tussen SVH en Quintus op het Wateringse Veld. Daar zit Gerard van Dijk. Gerard, goedemiddag.
1: Goedemiddag Robert. Ja, mooi hok, hè? Een hok, dat klinkt zo negatief, maar ja. Mooi hok waar je zit. Ik heb er
0: een hele mooie ruimte, laat ik het zo zeggen. Ja, voelt een hok klinkt inderdaad, daar stop je duiven misschien nog in.
1: Maar, ja, precies. Ja. Nee, maar het is een mooie studio, een gebouw in een gebouw, zeg maar. En begrijp dat open dag dat het druk is ook bij jou.
0: Het is heel erg druk hier. Het is hier dringen, inderdaad. Jij weet ongeveer hoe groot dan onze radiostudio is. Ja, dat is tegegenwoordig maken ze niet altijd heel erg groot. Dus mensen staan hier zij aan zij. Maar dat maakt het juist wel heel erg gezellig.
1: En dat voetbal. Ja, precies. En mooie apparatuur ook trouwens. Dus het ziet er gelikt uit in ieder geval. Ja, ik ben niet jaloers op je. Want ik zit lekker in het zonnetje op het ogenblik. Kijk. Inderdaad. Bij Wateringse Veld. Bij SVH inderdaad. Dat speelt tegen Quintus. En dat is een poolfase waarin beide ploegen, zowel Quintus als SVH, allebei de eerste wedstrijden gewonnen hebben. Het gaat er vanmiddag om welke van de twee ploegen wint. Die plaatst zich voor de knock-out fase. Anders is het niet. Die andere twee ploegen zijn uitgespeeld. En SVH heeft wel een geschiedenis. 2 jaar terug uit de competitie zich teruggetrokken. Voetballen weer opnieuw met een standaardteam ook. En zitten nu in de 5e klasse C. En Quintus voetbalt in de 4e klasse C. Dus er zit een klasseverschil tussen. Maar kijken naar de uitslagen in die bekercompetitie, doen de ploegen denk ik niet echt voor elkaar onder. En SVA heeft best wel een leuk team, zo heb ik me laten vertellen, op de been gebracht. En ook een tweede team trouwens, wat net hiervoor voetbalde. En het complex ligt er gewoon heel erg mooi bij. Ja, het is open, het is niet druk, het is gewoon de belangstelling is heel laag, maar dat maakt niet uit. Ik verwacht vanmiddag wel een leuke wedstrijd. Het

0: Het niveauverschil zal denk ik best niet echt duidelijk zijn op het veld. Beide ploegen die zijn eigenlijk net het veld opgekomen en zijn ze aan het warmlopen en aan het inschieten. Ik verwacht vanmiddag gewoon een hele leuke bekerwedstrijd waarbij het resultaat, ja, leuk als je wint, ga je naar de knock-out fase van groep 3, noem je dat. Want ze hebben 3 groepen tegenwoordig in het bekervoetbal. Hoe hoger je komt, dan zit je in groep 1 en dan groep 2. En dan de laagste klasse spelen in groep 3. En dit is dan pool 6, waarbij de ploegen dus met 2 gespeeld 6 punten bovenaan staan. Wat er vanmiddag gaat gebeuren, ik hoop op een leuke, misschien wel doelpuntrijke wedstrijd tussen 2 ploegen die er waarschijnlijk best wel zin in hebben. SVH hier in Wateringseveld tegen Quintus uit Quinsheul. Dat denk ik wel een leuke wedstrijd.
1: De andere wedstrijd die we vanmiddag volgen is duel tussen Monsters, spelen vanmiddag tegen Den Horen. Piet Voskamp, goedemiddag. Doe blijf het eventjes stil met
2: ik
1: ons,
2: Piet. Ik moet uitleggen, hoe ja. Ik dat het...
1: Piet, goedemiddag allereerst. We horen jou. Dat is mooi aan de nieuwe studio. Hè? Natuurlijk zal ik maar even een beetje wennen, maar dat werkt allemaal. Ja, Monster tegen Den Horen. Alleen het affiche is al, moet ik zeggen, een aantrekkelijke wedstrijd.
2: Ja, klopt. Het is natuurlijk de oude eerste klasse tegen de huidige eerste klasse Monster. Verleden jaar is Den Horen natuurlijk gedegradeerd. En die mogen dan gaan bewijzen of dat allemaal terecht of onterecht was. Ik moet meneer Van Dijk bedanken voor het uitleggen hoe het allemaal werkt. Want het is bij ons natuurlijk precies hetzelfde. Nieuwe Horen is reeds geplaatst in deze klasse. Het is verleden week gewonnen met 5-0 van Monster. Steekt alles en overal bovenuit, hebben ze mij verteld. Brielen staat met 1 punt. En Den Horen en Monster staan beide met 3 punten. Dus dat gaat er dan om spannen. Wie gaat er door met bekeren? Dat is natuurlijk de vraag die we vanmiddag weten. We gaan een kwartiertje laten beginnen. Er was wat discussie over velden en hekken. We hebben een veld gevonden met een hek. Een kunstgrasveld hier in Monster. Het hoofdveld is nog niet bespeelbaar. Er wordt warming up gelopen. En dat betekent dat we een kwartiertje later gaan beginnen. Slutsky, hij is er wel, maar is weer gebaseerd. Maar staat wel op de lijst van de reserves. Hij is natuurlijk een hele poos ertussenuit geweest. Nou, kijk of hij vanmiddag nog in het veld gaat komen. En bekervoetbal is altijd, als je wint, dan doe je ermee voor de spanning en voor de sensatie. En als je verliest, is het een oefenpartij. Dus we gaan kijken hoe dit vanmiddag allemaal af gaat lopen hier op het Sportpark Polanen. Het affiche Monster Den Horen.
1: En dat zijn de 2 wedstrijden die zometeen dus om 2:30 en om 2:45 gaan beginnen. We volgen vanmiddag ook nog het voetbal tussen FC Schravenzande. Die spelen vanmiddag tegen Westlandia en die wedstrijd begint om 4:00. En daarnaast volgen ook nog het korfbal, die begint om 4:00. En dat is tussen Dijkvogels en Odo.

Akda en de Munnik. En morgen wordt fantastisch. Het is zaterdagmiddag, je luistert naar WOS Sport. En we hebben een hele bijzondere uitzending van WOS Sport. Want je kan hier live komen kijken. Normaal is het natuurlijk altijd keurig netjes opgesloten. Maar ja, kom je gewoon gezellig de spreekzaal, zoals het zo mooi heet, binnen. En je ziet dat ik dus nu een verhaal ga vertellen. En dat ga ik vertellen over de voetbalwedstrijden van vanmiddag. Want zometeen begint in de derde divisie de wedstrijd tussen Achillesveen en

3 uur begint Nodorp tegen Honsersdijk. En HVC 10 die speelt tegen Fuk en die begint gewoon om 14:30. NVV 27 tegen RCL. NSVV tegen Velo. Verburg tegen SV Zeno 08. En Meerburg speelt tegen KMD. Dan nog een 3 uur wedstrijd. Dat is tussen Charlo's. Die speelt tegen Lira uit de Lier. En Lira moet daarbij winnen. Want dan kunnen ze in ieder geval ook weer doorgaan in de beker. Ommoord tegen Maasdijk. Maasdijk die heeft al verloren. Dus die is uitgeschakeld. En hetzelfde geldt voor de wedstrijd tussen Botlek en Naaldwijk. Ook daarbij is Naaldwijk uitgeschakeld. Schipluiden tegen Hillegersberg begint vanmiddag om 14:30. En dan nog FC Schavenzander 2 tegen HQV DJSCR. Als je mee hebt kunnen schrijven. Dat betekent dat Schavenzander 2 door is. Want ze hebben met 4-0 gewonnen. En die gaan dus verder daar in de beker. Bij OVV tegen VDL. Die wedstrijd moet nog gespeeld worden. Maar de VDL is al uitgeschakeld. Dan wordt er ook nog gespeeld tussen Vierpolders en MSV 71. En tenslotte zijn we ook nog live aanwezig. Daar hebben we net al even op kunnen voorbeschouwen. Duel tussen SVH, speler vanmiddag tegen Quintus. En die wedstrijd begint straks om 14:30.

0: Dat was natuurlijk van Rick Astley. And Together Forever, het is de open dag bij de WOS. En er zit hier een dame naast mij. Die gaat mij zometeen helpen met een plaatje aankondigen.
1: Ja, dat vind ik me wel leuk.
0: Nou, kijk, het enthousiasme kan niet ontbreken. En straks om 4:00 dan begint de wedstrijd tussen FC Schravenzander. Spelen vanmiddag tegen Westlandia. En die staan dus tegenover elkaar onder de naam de Derby van het Westland. Op Julianen Sportpark wordt dus om 4:00 afgetrapt. En bij FC Schravenzander wordt al weken toegewerkt naar deze altijd veelbesproken wedstrijd. Waarbij het ook vooral om de sfeer eromheen gaat. Want dat is natuurlijk ook belangrijk voor dit duel. Verslaggever Dana Knoppert die zocht eerder deze week de vestigingsmanager John Jonk van FC Schravenzander op.
2: Nou, John.

0: gaat, dan gaat het gebeuren.
1: Ja, zeker weten.
0: Hebben jullie zin in?
1: Ja, zeker, absoluut. Ja, nee, het is sowieso lekker dat het seizoen weer begonnen is. En als we dan vroeg in het seizoen alweer die mooie derby kunnen gaan spelen, dan dat is top.
0: Ja, als we even teruggaan naar vorig seizoen, toen was jij er denk ik bij als supporter. Wat is dan het eerste waar je aan denkt als je aan die derby's denkt?
1: Dat het belangrijk is om te winnen. Ja. Dat sowieso, nee, maar vooral de sfeer. Weet je wel, je merkt dat aan beide kanten dat, dat er allemaal wat extra's wordt gedaan. Supporters doen allemaal wat extra's met de acties. Die zijn natuurlijk in de afgelopen voorgaande wedstrijden waren die natuurlijk geweldig.
0: En hoe belangrijk is die supportersgroep dan voor de club?
1: Ik denk mega belangrijk. Ik denk dat het in het Westland, maar misschien zelfs al op Quick Boys na en in Zuid-Holland bijna ongekend is. Hoe groot de supportersgroep, hoe fanatiek, hoe fel ze meeleven. Dat is uniek, denk ik.
0: Vind je dat mooi?
1: Ja, vind ik prachtig.
0: Ja, vorig jaar is er natuurlijk ook een hoop te doen geweest rondom bepaalde sfeeracties. Ja. Met name rondom die laatste training natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Vuurwerk en dingen, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, we weten natuurlijk allemaal dat vuurwerk niet mag.
0: Kun je dat als vereniging voorkomen?
1: Ja, we zijn natuurlijk wel ook met jongens in gesprek. Met een deel van de fanatieke aanhang gesprek gehad. Uitgelegd. Nogmaals,
0: want die samenwerking die is wel goed, toch?
1: Ja, die is top. Dat is top. Ja, zeker weten. Weet je wel. Dus, wij vinden het mooi. We genieten ervan. Die gasten vinden het mooi om te doen. Nou, dan kan je beter met elkaar samenwerken. En kijken wat je wel en wat je niet kan doen. Als dat je tegenover elkaar komt te staan. Want dat gaat niet werken.
0: Ja.
1: Het is zo mooi. Weet je, het is zo gaaf. En als je dat met elkaar op een goede manier kan regelen, dan is dat het mooiste natuurlijk.
0: En dan ga ik even naar het stukje gemeente. Vorig jaar was dat natuurlijk ook een ding. De burgemeester die kwam eraan te pas. Hebben jullie daar in aanloop naar deze wedstrijd nog gesprekken mee gevoerd of overleggen mee gehad?
1: Na de beide wedstrijden, we hadden natuurlijk twee wedstrijden kort achter elkaar toen. Dus na die beide wedstrijden is er wel overleg geweest. En ik heb begrepen dat dat op een positieve manier is gegaan. Voor deze zaterdag zijn ze ook allemaal weer uitgenodigd. Kunnen ze ook zien wat we eraan doen om het allemaal zo goed mogelijk te laten verlopen.
0: En als ik nou even echt naar die wedstrijd kijk, hè? Sportief gezien, is er één overduidelijke betere ploeg? Of gaat het spannend worden? Wat denk jij?
1: Nou, weet je, we zitten eigenlijk zo vroeg in het seizoen.
0: Ja, je kan er nog weinig over zeggen,
1: zeker? Ik kan er nog heel weinig over zeggen. En ik denk dat de laatste wedstrijden die we tegen Westlandia gespeeld hebben, die hadden een positieve uitslag voor Schavenzande. Dus ik zit er wat dat betreft wel positief in. Ik denk wel dat Schavenzande licht favoriet is.
0: En heb jij een idee wat we kunnen verwachten van de sfeer hier zo aankomen?
1: Ja, de jongens zijn al weken bezig met spandoeken. Dus daar verwacht ik echt wel iets heel groots. Daar moet nog de laatste hand aan gelegd worden, maar daar verwacht ik echt wel iets heel groots.
0: Ja, als we kijken naar de bekerwedstrijd tegen Gemert, afscheidswedstrijd Frank Broos, dan hebben ze de lat voor zichzelf erg hoog gezet.
1: Absoluut, ja. En dat zat allemaal in een heel kort tijdbestek. Hè.
0: Ja,
1: dus dat sowieso. Vind ik heel knap dat ze dat toch voor elkaar hebben gekregen. Maar als ik het goed mag geloven, dan gaan ze echt zaterdag voor iets groots zorgen.
0: Hey, en als jij nou een voorzichtige voorspelling mocht doen, ik ga toch vragen. Wat denk je? Wat gaat het worden?
1: Voorspellingen zijn natuurlijk altijd lastig, maar ik houd het op 3-1.
0: Schavenzande,
1: 3-1. Ja, 3-1 voor Schavenzande. Ja.
0: Ruime overwinning. Beter dan vorig jaar. Toen werd het 1-1. Toen was het nog een soort spannend natuurlijk, die bekerwedstrijd.
1: Die bekerwedstrijd werd toen nog even spannend,
0: Was je erbij?
1: Ja. Nou ja, dat wordt in ieder geval vandaag, zaterdag niet, hè? Geen verlenging, geen penalties.
0: Nee, maar de sfeer, weet je, op zo'n club, dat is natuurlijk, daar zeg je u tegen.
1: Absoluut. Dat is echt heel bijzonder.
0: Ja.
2: Geluid in de omgeving zal het in ieder geval niet liggen. Vanmiddag dus de derby van het Westland. Dus FC Schavenzande en Westlandia. Het is hier open dag bij de WOS. En hier naast mij zit...
3: Meike Simone!
2: Nou, dat is wel een hele mooie naam. Dat klinkt bijna radio, hè? Ik ga je even mijn koptelefoon overgeven. Want we gaan luisteren naar muziek en jij gaat hem aankomen.
3: Nou. Want dit is een Sienna Spybo met Material Lover. Oftewel...

Material Lover. In muziek van Sienna Spiro. De Naaldwijkse darter Mike Kuivenhoven die doet alsnog mee aan de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Hij vervangt de Filipijn Alexis Tylo, die vanwege problemen met zijn visum niet naar Nederland kan komen. Kuivenhoven die speelt in de eerste ronde tegen de voormalig toernooiwinnaar Johnny Clayton. Eerder werd ook Dirk van Duivenbode aan het deelnemersveld toegevoegd. Hij vervangt de man die heet Lok Lung. En die komt uit Hongkong. Man Lok Lung, zo heet de man eigenlijk dus. En die heeft zich vanwege ziekte afgemeld. Als tegenstander treft Duivenbode Victor Tingström. En de World Series of Darts Finals. Die worden van 17 tot en met 20 september gespeeld. In de AFAS Live in Amsterdam. Een nieuwe gaszode die moet het hoofdveld van Lira redden. Tenminste, dat meldt de club. Want afgelopen zomer werd in de Lira het hoofdveld aangepakt. Maar ja, vanwege de droogte mocht er niet gesproeid worden. En zo werd het dus het gras groeide niet zoals gepland. Nu wordt het hoofdveld van Lira van 21 tot en met 27 september voorzien van de nieuwe gaszode. En dan heeft het veld 3 weken nodig om bespeelbaar te zijn. Het eerste van Lira moet dus voorlopig doen op het kunstgras. Dat is wat zo mooi. Het is zaterdagmiddag, luister naar WOS Sport. Met een combinatie van sport en muziek.

0: Het is Glenn Vrij en de heat is on. Er wordt vanmiddag uitgebreid gebekerd, ook al bekervoetbal. Onder andere bij HVC 10 tegen FUK. Daar staat het al 2-0 voor HVC 10. En ook bij Schipluiden tegen Hillegersberg is gescoord. En daar staat Hillegersberg voor. Het staat daar dus 0-1 voor de bezoekers. Er is ook afgetrapt bij de wedstrijd tussen SVH en Quintus. En daar zit Gerard van Dijk.
1: Ja, daar is nog zeker niet gescoord, want er is inderdaad net afgetrapt. En SVH is in balbezit. Ze hebben dezelfde clubkleuren als... daar is al een kans, zeg. En die bal die gaat over. Ik heb helaas nog geen opstellingen kunnen bemachtigen. Die zijn er gewoon nog niet van beide teams. Maar dat maakt niet uit. Het was bijna een volley die uiteindelijk ver over het doel ging bij de Quintus doelman. En die mag dan nu een achterbal gaan nemen. SVH voetbalt dus in de clubkleuren die ook KMD heeft. Witte shirts, zwarte broeken. En Quintus voetbalt helemaal in het donkerblauw. Eerste schermutseling op het veld. En de eerste kleine kans was er voor SVH. En nu dan die uittrap van de doelman van Quintus. Waarbij SVH dan probeert de bal gelijk weer te bemachtigen. Dat doen ze ook via de nummer 8. Dan gaat die bal naar de zijkant. Komt daar die tweede aanval van SVH. Die dus in de vijfde klasse voetballen. En Quintus doet dat in de vierde klasse. Maar goed, dit gaat om de bekerwedstrijd. En degene die wint vandaag, die gaat door naar de knock-out fase. Zover is het. En degene die verliest, die kan zich helemaal gaan richten op de competitie. De andere ploeg natuurlijk ook. Maar een van de twee, bij gelijkspel trouwens, zal waarschijnlijk Quintus doorgaan. Want die hebben na twee wedstrijden al gespeeld te hebben een doelsaldo wat één doelpunt in het voordeel beter is dan dat van SVH. Corner voor SVH, die ga ik niet meenemen. De eerste schermutseling op het veld. De bal rolt nu een kleine 2 minuten. Hier dan nog niet gescoord. 0 tegen 0.
2: Live verslagen. Nieuws. Rangen en standen. Dit is WOS

0: Stop the Beat Again, oftewel de Dopamine, is muziek van de Purple Disco Machine. Volgende middag twee voetbalwedstrijden. Dat is duel tussen Monster en Den Horen. Die zou om 14:15 beginnen, maar daar is het allemaal wat verlaat. We horen straks natuurlijk wat daar allemaal de reden van is. Duel tussen SVH en Quintus, die zou om 14:30 beginnen. En ook daar zijn ze een kwartiertje later begonnen. Ja, dat is een beetje inherent aan het bekervoetbal, Gerard.
1: Dat is het ook wel, joh. En het gaat hier allemaal heel gemoedelijk, hoor, bij SVA. En ook gewoon heel vriendelijk. En de ploegen kwamen gewoon wat later het veld op. En de eerste, de beste corner nu voor Quintus. Die zeilt over alles en iedereen heen. En aan de linkerkant is dan de opbouw. Ik heb helaas de lijsten met de namen van de spelers niet voor beide teams. Maar dat maakt niet uit. De bal gaat weer terug naar het verdedigingsvak van Quintus. Hij gaat uiteindelijk terug naar de keeper van Quintus. En die kan weer gaan opbouwen. De wedstrijd is eigenlijk zo in die beginfase. We voetballen nu zo'n 6 minuten helemaal en volledig in evenwicht. SVA de eerste de beste kans van de wedstrijd. En Quintus nu wat meer in balbezit en op de helft van SVA. En op dit moment dus ook de nummer 4 van Quintus. De nummer 14 moet ik zeggen van Quintus aan de linkerkant gaat opbouwen. Komt daar misschien een gevaarlijke aanval uit. Maar wordt die bal mogelijk verspeeld. Gaat over de zijlijn. Mag Quintus een ingooi gaan nemen. En dat doen ze dan snel. Ze proberen een beetje tempo in de wedstrijd te krijgen. Want het gaat allemaal, net zoals de voorbereiding hier, kwartier later begonnen. Ook op het veld. Tot nu toe gewoon heel erg gemoedelijk. En ook heel erg vriendschappelijk. Ja, nogmaals, ik zal nog even het belang zeggen van de wedstrijd. De winnaar die gaat naar de knock-outfase van de bekercompetitie in groep 3. En de verliezer kan zich helemaal gaan richten op de competitie. En is dus uitgebekerd. SVH weer in de aanval en zo wisselt het voortdurend het spelbeeld. SVA aan de linkerkant zal even die aanval meenemen, wordt geschept, krijgt een overtreding aan de linkerkant buiten de 16. Die ga ik niet meenemen, die vrije trap. Gaat hij erin, kom ik ongetwijfeld weer terug. Hier nog steeds na zo'n minuut of 7-8 voetballen in Wateringseveld, 0-0.
0: Een andere wedstrijd die we vanmiddag volgden, die nog niet begonnen was, dat is Monster tegen Den Horen. Ik zeg niet begonnen, Piet, rolt de bal inmiddels. En toen bleef het stil bij Piet. Want we moeten even een schuifje omzetten. Nee, dat is precies de andere. Of we gaan naar Gerard toch terug. Gerard, nee. Het is voor mij nu eventjes onduidelijk. We zouden naar Piet Voskamp gaan. Dus de wedstrijd tussen Monster, die spelen vanmiddag tegen Den Horen. De wedstrijd zou om 14:45 beginnen. Maar ik weet eigenlijk niet of we nou wel of niet naar Piet toe gaan. Nou goed, als we dat dus niet gaan doen. Nee, hangt Piet. Piet heeft nog geen verbinding. Nou, dan zou ik zeggen, dan hebben we een hele mooie PC hier met allemaal muziek. Dan gaan we even lekker daarna luisteren.

Het medium wat we allemaal zo leuk vinden, dat zijn wij niet de enige in. Want we zien natuurlijk heel veel bezoekers hier op de open dag van de WOS. Snelle en de radio. Nog even wat tussenstanden, want in de derde divisie speelt Achillesveen tegen Excelsior Maassluis. Het was Mohamed Tahiri die trefzeker was. En daarmee de 0-1 voor Excelsior Maassluis op het scorebord zetten. In het bekerduel tussen HVC 10 en FUK staat het 2-0. En er wordt ook gespeeld bij Schipluiden tegen Hillegersberg. En daar staat Hillegersberg met 0-1 voor. We gaan zometeen luisteren naar het nieuws van 3 uur. En daarna het 2 uur van WOS Sport.

0: muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.

0: zorgen. Van Bruggen.
1: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W-O-S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 3 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische

0: Zijn jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Het gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: BOR Sport. Overal in de regio op 87.6.
3: Goedemiddag, het tweede uur van WOS Sport. Ja, een bijzondere uitzending mogen we zeggen, want het is open dag bij de WOS. En dat betekent dat iedereen hier kan meekijken. Iedereen staat hier ook om me heen, dus laat je maar even een beetje horen. Dan weet je in ieder geval, kijk, lekker gezellig. Ook hier aan de andere kant van de ruit begint er dus lekker gejuich te komen. Nou hoop ik dat we ook mogen juichen voor het duel tussen SVH en Quintus. Daar zit Gerard van Dijk.
4: Nog heel gemoedelijk. De stand is ook gemoedelijk. 0 tegen 0.
3: En de andere wedstrijd die we vanmiddag volgen is Monster tegen Den Horen. Eindelijk het duel begonnen, hè Piet?
5: Ja, inderdaad. Eindelijk begonnen. Niet veel gebeurd. Eén hoekschop. Stand nog steeds 0 tegen 0.
2: WOS Sport bestaat 40 jaar. Live verslag van wedstrijden. Tussenstanden, interviews. En nog veel meer. Veel meer.
6: Wat is hier aan de hand? Onvoorstelbaar. Het is ongelooflijk.
2: 40 jaar sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag. Live bij de WOS.
3: En de twee wedstrijden die we vanmiddag volgen worden vanmiddag ook nog aangevuld door een duel tussen FC Schavenzande en Westlandia. Prachtige derby, zoals we het wel mogen noemen. Die wedstrijd begint straks om 4 uur. En ook om 4 uur begint het korfbal tussen Dijkvogels en Odo. Nou, we gaan eerst naar Monster en Den Horen. Ja, Piet, waarom begonnen ze nou zo laat?
5: Ja, het hoofdveld ligt er nog uit. Dat betekent in verband met de droogte mag daar nog niet gespeeld worden. Dat betekent dus een bijveld. En het bijveld wat geselecteerd was door het bestuur, daar voldeed niet aan de KNVB-normen, want er staat geen hek omheen. Dus er moest er een wedstrijd afwachten die op een ander veld stond waar wel hekken omheen stonden. En toen zijn we hier beland en uiteindelijk was het een kwartier, maar het werd 25 minuten te laat begonnen. Ed Pieterman is de scheidsrechter van die, is eigenlijk een beetje de aanstichter. Want ja, die zegt er moet hek omheen staan, dat staat in de normen. En hij heeft gewoon een punt, dus dat is allemaal geregeld. De hekken staan eromheen, de mensen staan eromheen, de spelers lopen op het veld. Maar het staat nog steeds 0 tegen 0 en dat is wel opvallend, want ik dacht even, Monster gaat er overheen. En die schiet ze er heel makkelijk in. En dat was in de eerste fase wel zo. De eerste 3-4 minuten. We zagen Doorn helemaal niet voor de goal komen van Monster. Maar het is nou eigenlijk omgekeerd. Dan horen we wat giga druk naar die goal toe van Monster. En heel veel schoten op de goal. Die worden nog niet geplaatst. En dat is eigenlijk bij Monster ook het geval geweest. Veel druk, maar weinig kansen werden er gecreëerd. Ene hoekschop, die vloog aan de andere kant naar een ingooi. Ja, dat was dan het hoogtepunt tot die toe. Hoe lang zijn we bezig? Inmiddels een kleine 10 minuten. Daar gaat dan weer een aanval komen van Monster. En dat is natuurlijk belangrijk voor de ploegen die door willen bekeren om deze wedstrijd te gaan winnen. Want dan kan je waarschijnlijk wel doorbekeren. Heinde Noord niet, maar Nieuwenhoorn is dat. Dat is de ploeg die ver bovenuit steekt. Die won verleden week nog met, ik heb het ergens opgeschreven. Alleen waar weet ik even niet. Maar hier ergens, hier staat het jaar 5-0 van Monster. En Monster had daar niks in te brengen, alleen maar lege briefjes. Dan gaan we deze voorzet daar even meenemen, want die gaat voor de goal. Komt voor de goal, wie kan daarbij? Daar wordt gekopt, maar te zachtjes gekopt, uitgededen door Den Horen. En die gaat dan weer beginnen aan de volgende aanval. Een leuk potje tot nu toe om te zien. Met de ploegen die aan elkaar gewaagd zijn. En misschien een iets beter Den Horen. 0-0.
3: SVA en Quintus is ook leuk, alleen ja, we vinden het pas leuk als de doelpunten vallen, Gerard.
4: Nou, dan kan je het leuk gaan vinden, want er is een doelpunt gevallen, Robert. Net terwijl je me aankondigt, of voordat je me aankondigt, was het Quintus die via de rechterkant goed doorging. En die bal die kwam strak voor, prooi voor de keeper zou je zeggen. En dat had ook zo moeten zijn. Maar die dook eigenlijk gewoon een soort knullig over en half onder die bal door. Waardoor de nummer 9 van Quintus zei, dankjewel. En die kon hem zo in het lege doel tikken. Maar daarom staat Quintus nu met 1 tegen 0 voor. Ja, de naam van de doelpunt te maken, helaas, ik heb de papiertjes nog niet. Misschien krijg ik ze in de de tweede helft. Dan die blijf ik nog even verschuldigd. Misschien kunnen jullie dat via

0: je internet terughalen. Dat weet ik ook niet zeker. Maar Quintus, de ploeg die op doelsaldo ook in deze pool 1 doelpunt voor staat. Staat dus op 0 tegen 1. En om nou te zeggen verdiend. De ploegen zijn eigenlijk gelijk aan elkaar. Want het is nu weer SVH wat in de aanval is. En probeert een gaatje te vinden in die verdediging van Quintus. Maar Quintus, de doelman, die heeft de bal inmiddels in bezit. En gaat hem weer uitrollen. Ja, voor de rest is het gewoon een sportieve wedstrijd hoor. De bal gaat niet gezapig, maar gewoon rustig heen en weer. En het is dan Quintus nu wat via een hele mooie aanval via de rechterkant gewoon op 1 tegen 0 stond. Dus de band is hier wel gebroken. Gescoord is er. 1 tegen 0.
1: In de bekerwedstrijd tussen Schipluiden en Hillegersberg, daar zijn inmiddels totaal 3 doelpunten gemaakt. 2 voor Hillegersberg en Schipluiden staat dus achter. 1-2 als tussenstand. En Schipluiden moet wel winnen om in ieder geval door te kunnen gaan daar in het bekervoetbal. Het is zaterdagmiddag, je luistert naar de WOS. En we hebben muziek van Journey.

0: zijn van die radioklassiekers. Tenminste, als ik dan hier de mensen hier in de studio zit, die zitten gewoon gezellig even mee te zingen. Op Journey en natuurlijk Don't Stop Believing. Het voetbal vanmiddag, en dan hebben we het over de wedstrijd tussen Monster en Den Horen. En die is nog steeds onbeslist, hè, Piet?
1: Ja, inderdaad, nog steeds die 0-0 niet op het scorebord. Want er staat hier geen scorebord. Dus dat hoef ik niet te zeggen. Ik moet allemaal zelf onthouden. En dat

0: zei bij jou, het is gewoon gekkenwerk. Sta hier in je eentje zo'n wedstrijd te doen. Hij staat trouwens wel leuk om te zien, want je ziet gewoon aanvallend voetbal van beide ploegen. En dat is gewoon wel grappig om te zien. Dat heb je natuurlijk in zo'n wedstrijd de alles of niets game is. En dat moet gewoon gewonnen worden door een van de twee ploegen. En dat laten ze ook allebei wel zien. Die standels, dan de horen. Het gaat een beetje vice versa, maar door de bank genomen zeg ik, ten horen komt toch iets meer voor die goal. Maar schieten, dat doen ze niet. Dat hebben ze misschien niet geoefend, dat weet ik voor de rest niet. Er wordt gewoon totaal niet geschoten. Dan denk ik, ja jongens, daar gaat hij daar volgens de Kraviaanse wijsheid ook niet in. En daarom staat het hier ook 0-0.
1: SVH tegen Quintus, daar staat Quintus wel voor. Dus dat schieten is daar wel gelukt, Gerard.
2: 18e minuut was het inderdaad 0-1. Ja, schieten. Het was meer een binnenlopertje eigenlijk. En dan komt die bal weer vanaf die kant voor, vanaf de rechterkant. En is er niemand die klaar staat om wel af te...
1: En toen bleef het even stil, Gerard. Nou, daar ging toch iets van de verbinding. Nou ja, dat is altijd mooi aan een nieuwe studio. Dan zie je dat alles helemaal nieuw is. En daar ging in één keer de verbinding met Gerard. Die was aan het vertellen over SVH tegen Quintus. We gaan proberen om zometeen nog weer te pakken te krijgen. Ik kan in ieder geval in de tussentijd vertellen dat HVC 10 vanmiddag tegen FUK speelt. Op dit moment staat het daar 2-2. HVC 10 moet wel winnen om door te kunnen gaan in het beker. Het waren Boy de Zomer en Rico Sternberg die de beide doelpunten maakten. Inmiddels is geloof ik maar alles wel weer opgelost. Ik weet niet of we Gerard nog gaan terugkrijgen. Nou, dat gaat voor mij niet lukken. We proberen het allemaal. Maar ja, goed, dan horen we straks wel meer over SVH tegen Quintus. Quintus staat er in ieder geval voor met een voorsprong van 0-1.
3: WOS Sport, weekendartiest.

0: Den Horen, het mag een beetje gaan prikkelen. Beginnen ze al doelpunten te maken of blijft het een beetje mat, Piet?
1: Nou, ik heb een schot gezien op de goal. Dat is ongelooflijk. Jurie Westop was het. Die nam hem eigenlijk slecht aan, want die had hem gewoon er even in moeten kegelen. Maar hij nam hem slecht aan. Daardoor was hij gewoon te laat het schieten. En smoorde de bal in het Melea spelers die op de doellijn stonden zo'n beetje. De eerste corner voor Den Horen wordt genomen. Die gaat hier richting de 16 meter opgepakt door de keeper van dienst, Jan-Willem Brog. Van Monster. Een makkelijke prooi is die bal. En zo kan hij weer inbrengen. Een leuke pot. Ik had het al verteld om naar te kijken. Want hij vliegt heen en weer. Alleen de schoten op de goal, die blijven nog steeds missen. Leuk voetbal. Geen harde duels. Sportieve duels. Weinig gefluit van de scheidsrechter. Een wedstrijd zoals je eigenlijk graag wil zien. Met redelijk publieke belangstelling. Niet super veel, maar het is ook een bijveld. En het is natuurlijk ook beker. Met alle respect voor het woord beker. Daar komt die bal niet terecht bij een speler van Monster. Had misschien door kunnen lopen op de keeper Dion van Wijk van Den Horen. Zo groot feest is het niet. Ik verwacht nog wel, ik beloof nog wel een doelpuntje in de eerste helft. Maar nu is het nog steeds 0-0.
0: Bij SVH en Quintus hebben we al een doelpunt gezien, Gerard. Maar ja, de verbinding ging eventjes weg. Dus je mag nu je verhaal afmaken.
2: Maar ik begrijp dat ik nu goed te horen ben.
0: Luid en duidelijk.
2: Nou, gelukkig. Laten we hopen dat hij intact blijft. Ja, nee, we hebben nadat ik weg ben gevallen eigenlijk niet veel bijzonders gezien. Was een vrije trap voor Quintus. Die leverde niks op. En nu is SVH dan gevaarlijk in het gebied in de 16 van Quintus. Komt die bal voor? Kan die zomaar ingeschoten worden? En die wordt ook ingeschoten. En het publiek wat hier is, een man of 20, 25. Nou, hoor je reageren. Dus het is inderdaad nu 1-1. En de doelpunt te maken, daar blijf ik nog even schuldig. Want het is een Melea spelers waar die tussen staat. De bal werd mooi aan. Genomen, in één keer doorgehaald. En staat het in de. Dan kijk ik even op mijn klokje, want het scorebord is hier ook niet. In de 30ste minuut is een beetje 1-1. En dat komt eigenlijk toch wel uit de lucht vallen, dat doelpunt. Want voorafgaand daaraan was er niet veel gebeurd. Waren er niet dat er wel pittige dingetjes, pittige overtredingen waren gebeurd. Waar de scheidsrechter even wat spelers bij elkaar had geroepen. En dat is allemaal weer in de midden gesust. Maar nu staat dan verrassend toch SVH op 1-1. En het is een wedstrijd waar de ploegen gewoon gelijk aan elkaar zijn. En de stand is dat inmiddels ook weer. 1-1.
0: Nee, de wedstrijd tussen FC Schravenzande en Westlandia wordt straks om 4:00 afgetrapt. Leo de Jong, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Het begint al een beetje daar in Schravenzande vol te lopen, op Juliana Sportpark.
3: Ja, er is al aardig wat publiek. En ik ben ook even naar binnen gevlucht, want buiten staat de DJ te draaien. En er zijn heel veel fans al aanwezig. We hebben ook al een aankomst van een hele grote kern van Schravenzande met vuurwerk en vlaggen. Maar dat zal dan maar vergeven. Dat zolang ze het buiten de wedstrijd doen, vind ik het prima. En zolang ze het buiten het stadion doen ook. Maar laten we hopen dat hier geen vuurwerk gaat komen in het stadion. Want dan is de wedstrijd dadelijk gauw afgelopen, ben ik bang. We beginnen dadelijk met een minuut stilte voor Karel Pronk, die 30 jaar speaker is geweest bij Westlandia. Ja, ik hoef er natuurlijk niks over te zeggen. We hebben het er allemaal over gehad. We hebben het er al weken over. Het is de derby van de glazen stad, Schravenzande en Westlandia. Westlandia van oudsher de grootmacht en Schravenzande, die wil dat graag overnemen. En dat lukt ze aardig, want de laatste tijd winnen ze vaker als dan ze verliezen. De laatste winst voor Westlandia moet ik teruggaan naar 2023. Toen wonnen ze met 3-0. In 24 won Schravenzande met 1-0. In 25 was het 3-1 voor Schravenzande. Dus ja, het is en in deze oefencampagne hebben ze ook al tegen elkaar gespeeld. Dat zegt natuurlijk niet veel. Daar wonnen ze ook met 4-0. En natuurlijk die bekeruitschakeling 1-1 en via penalties gewonnen. Het kan natuurlijk al kant op gaan. Schravenzande is licht favoriet. En als je de voorbeschouwingen van de trainers gelezen hebt, dan zie je dat Westlandia een beetje teruggetrokken behoudend gaat voetballen. En dat Schravenzande de druk er volop wil zetten. Bij Schravenzande Stijn de Bruin, ex-Onsensdijk. En bij Westlandia ex-Onsensdijk Max van der Kraan. Die spelen alle twee. Verder valt het op dat Jurda Tijn, de man die zo makkelijk goaltjes maakt, niet in de basis staat bij Westlandia. En dat weet ik niet waarom dat de reden is. Zal misschien tactisch zijn. De scheidsrechter van dienst is Maurik van Dijk. Nick Poulet is de grensrechter en Noah Bonte. En de vierde man staat niet op het formulier. En vind ik ook eigenlijk allemaal niet zo belangrijk. Ja, we trappen dadelijk af om 4:00 en dan gaat het spektakel beginnen natuurlijk. Ik verwacht heel veel muziek, herrie en fans. En laten we hopen dat het een mooie wedstrijd wordt. Natuurlijk filmt WOS Sport deze wedstrijd. En dan zijn de beelden te zien maandag op WOS TV. En laten we hopen dat het een mooie wedstrijd wordt. We gaan beginnen om 4:00.
0: Er zijn inmiddels drietal wedstrijden waar het rust is. We hebben het over de bekerwedstrijden tussen Meerburg en KMD. Daar staat het 1.

1-0. KMD die moet winnen, willen ze doorgaan. En daar staan ze in ieder geval dus in de rust staan ze achter. Botlek tegen Naaldwijk, daar was Naaldwijk al uitgeschakeld. Met rust is het daar 0-0. Schipluiden tegen Hillegersberg, een tussenstand daar van 2-2. En ook bij OVV tegen VDL, daar is het rust. De ruststand is 0-0. VDL is in de beker al uitgeschakeld.

0: Azizam, muziek van Ed Sheeran. Het voetbal in de derde divisie tussen Achillesveen en Excelsior-Maassluis, daar is inmiddels rust. De stand is daar 0-1. En bij MVV 27 tegen RCL is het ook rust. En daar staat het 0-0. Het leuke van vandaag is dat het open dag is bij de WOS. En iedereen kan dus meekijken en ziet dus wat ik allemaal hier op een scherm aan het oplezen ben. En aan het vertellen ben. Dus we gaan het hebben over het volleybal. Want de dames van Velo die volleybalden gisteravond tegen PQV Westland. En dat eindigde daar in 3-1. Met nog één wedstrijd te gaan, staan de dames bovenaan in de poolfase van de bekercompetitie. Dennis Strang is de trainer. Dennis, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Gisteravond gewonnen van PQV. Ja, als ik naar de ranglijst kijk, is dat de nummer laatst met slechts 1 punt. Dus dat lijkt me in ieder geval papier een makkelijke overwinning.
1: Ja, dat is zo. Alleen de bekercompetitie is heel vertekenend. Het zijn 2 klasses door elkaar. En eigenlijk wordt iedereen maar een beetje bij elkaar gezet die niet bij elkaar in de reguliere competitie zit. Dus het is een beetje vertekenend. Maar desalniettemin hebben we een prima wedstrijd neergezet.
0: Ja, je zegt het is vertekenend, dus het is niet verrassend dat jullie bovenaan staan.
1: Nee, het is niet verrassend dat we bovenaan staan. Maar het is, vind ik, wel verrassend door dat PQV onderaan staat. Want het is echt geen slechte ploeg. Die hadden gewoon een beetje pech vorige week gehad met hun eerste wedstrijd. Dus vandaar dat zij laatste staan. Maar dat is niet anders.
0: Nee, het is een poolfase waar je dan nu in zit. Dan heb je nog 1 wedstrijd te gaan. Nou, dan mag ik wel concluderen dat jullie wel doorgaan. Wat volgt daarna?
1: Nou, we moeten dinsdag eerst deze wedstrijd nog spelen. Als wij namelijk verliezen, dan gaat de tegenstander door. Dus ja, we moeten nog wel even aan de bak. Als wij doorgaan, dan spelen we halverwege oktober. Dat is dan de eerste weekend van de herfstvakantie. Spelen we waarschijnlijk weer in een pool, maar dan op 1 dag. Dus dan speel je 2 wedstrijden tegen 2 andere tegenstanders. En dan bepaal je of je nog een ronde verder gaat.
0: Ja, is dat dan zwaar voor jullie, ook als onderdeel van de competitie?
1: Nee hoor, want het is voor mij, in mijn optiek is het, vind ik het gewoon.

0: leuk om het nu gewoon als oefenwedstrijd te beschouwen. En dat we dat ook nog winnen, dan is het eigenlijk wat mooi meegenomen. Uiteindelijk heb ik pas één keer training gegeven en we hebben al twee wedstrijden gespeeld. Dus ik zie het meer als een soort van training-oefenwedstrijd dan dat het echt noodzakelijk is om echt te winnen.
1: Ja, nou is het een mooie voorbereidende competitie. Wat mogen we dan van jullie verwachten?
0: Zeker een mooie voorbereiding. Wij willen echt een keertje na twee jaar op rij tweede zijn geworden. Willen we echt een stapje hoger maken. Dus naar de eerste plek en hopelijk een keer kunnen promoveren. Dat is het doel. Of we dat gaan redden, ja, dat zullen we halverwege het seizoen een keertje moeten bekijken en evalueren. Ja. Maar dat is wel het doel voor ons.
1: Als je dan kijkt naar jouw team, is dat team er klaar voor?
0: Nee, we zijn er nog niet klaar voor. Ja, dat klinkt heel stom, maar er zijn er drie weggegaan eind vorig jaar. En ik heb vier nieuwe mensen erbij gekregen. En allemaal 15, 16, 18, 19 jaar. Dus die moet ik echt best wel inpassen. En dat gaat eigenlijk best wel snel en goed. Want sommigen die trainen al wat vaker mee. Of die vielen al een keertje in. Maar ja, we moeten nog wel her en der aanpassen. En net als gisteren ook, ja, had ik er drie afwezig. Dus ja, dat moesten we weer met dames drie en de jeugd opvullen. Maar desalniettemin hebben we het best aardig gedaan. Maar uiteindelijk, nee, we zijn er nog niet helemaal klaar voor. Maar als we straks over twee weken die eerste competitie hebben, dan staan we er.
1: Dat is ook wel voor jou een leuke uitdaging om hier echt wat van te maken dan?
0: Zeker, ja. Dus elk jaar een uitdaging. Maar het is een hele leuke, relatief jonge groep weer. En het allermooiste vind ik eigenlijk, we zijn met z'n tienen, waarvan de negen uit eigen jeugd zijn. En de een nog steeds jeugd en de ander al 30 jaar geleden eigen jeugd. Maar dat maakt het wel heel mooi.
1: Nou, dat is een mooi uitgangspunt. Ik zou zeggen, heel veel succes zowel in de beker als in de competitie. We hebben het over de dames van Velo. Die volleybalden gisteravond voor de beker tegen PQV Westland. Dat eindigde daar in 3-1. En we spraken erover met de trainer van Velo en dat is Dennis Strang. Het voetbal dan, we hebben het over het duel tussen Monster en Den Horen met Piet Voskamp.
2: Ja, zal ik iemand op de goal schieten? Zal ik geen namen noemen, want zo vrij was het niet. Ik denk dat hij op rugby gezeten heeft. Zover ging hij ongeveer over.
1: Je zit dan naar de juiste sport te kijken, begrijp
2: ik? Ja, nee, ik zat al te kijken. Dan zit ik wel op het goede veld. Maar dat zit inderdaad een voetbalveld. Hè, wat ik echt mijlijn. Het was echt een serieuze schot op de goal. Het ging huizen oog open. En daar kan ik er wel voorbij verklappen. Het was Den Horen die een poging waagde. Maar even daarvoor zagen we Westbroek. Ja, die kreeg heel ongelukkig de bal via de keeper. Heel raar. Die verwacht hij ook niet. En er had er eigenlijk meer in kunnen zitten. En dat was eigenlijk de tweede kans voor hem dan om de score open te breken. En dat is dan, dat is een cliché, dat heeft de wedstrijd nodig. Ja, de verslaggever ook trouwens. Zo zit het ongeveer in elkaar. De bal gaat nu over. Ja, het is een wedstrijd die alle kanten op kunt. En ik had natuurlijk een doelpunt beloofd. Ja, dan moesten ze toch op gaan schieten. Want we sluipen nou weer naar die rust toe. En het blijft een pot die gewoon open ligt. En dan kan gewoon alle kanten op. Daar gaat Den Horen, die nemen we even mee. Dan zou wat in kunnen gaan zitten. Die bal gaat de paal die kant erbij. Jawel! Daar is die, het doelpunt. Voor Den Horen. Het is maar goed dat wij zo bleven hangen. Want ik had het doelpunt beloofd. Want daar is hij dan. Ik kan er even niet zien. Want de beste man heeft zijn eigen nummer eruit. Welk shirtnummer die heeft. Daar kom ik dan even later mee terug. 1-0 of 0-1 voor Den Horen.
1: 1-1, dat is de stand bij SVH. En die spelen vanmiddag tegen Quintus voor de beker. Gerard.
3: Ja, en in die stand is nog niks veranderd. Hamza Boukari, dat is de doelpunt te maken voor SVH. Een oud voetballer, oud profvoetballer van FC Utrecht. En waarschijnlijk de broer ook van Noordin Boukari. Die scoorde. Hè. Je kan wel zien dat die kan voetballen. En ik vond nog zo'n bekend gezicht rondlopen in de spits bij SVH. Ik denk, ik ken hem ergens van, maar kon niet echt plaatsen. En dat blijkt Reli Ignacio te zijn. Die in de tweede divisie furoren heeft gemaakt. Met name ook bij AFC en uiteindelijk ook nog bij Kozakken Boys. Stond zelfs nog even op de nominatie om naar Excelsior Maassluis te gaan. Diezelfde Ignacio die kreeg er net een 10 minuten straf van de scheidsrechter wegens aanmerkingen op de leiding. De scheidsrechter die zichzelf een klein beetje te veel, denk ik, voor zo'n wedstrijd, en dat heeft die man helemaal niet nodig, centraal stelt. Voor de rest ja, is er op het veld eigenlijk qua kansen niet al te veel gebeurd. 1-1, ik denk dat we zo, als er verder niks meer gebeurt, we hebben nog 2 minuten te gaan tot rust. Terwijl ik dat zeg, is het diezelfde Ignacio die bal op zijn schoen krijgt en eigenlijk die bal voor het inschieten krijgt en die bal gewoon 10 meter naast schiet. Daar is het heilige vuur wel een beetje vanaf, maar voetballen, dat kan die zeker. Dus het had bijna nog 1-2 tegen 1 voor SVH gestaan. Nou, zover is het niet gekomen. Hier nog 2 minuten voor de rust en de stand volkomen gelijk in een toch wel gezapige wedstrijd met een scheidsrechter die zich af en toe een klein beetje te veel laat gelden. 1 tegen 1.
1: In de bekerwedstrijd tussen Olmoord en Maasdijk is inmiddels rust. De ruststand daar is 1-1. En straks om 4 uur dan beginnen er nog 2 wedstrijden. Dat is de voetbalwedstrijd, de Westlandse derby tussen FC Schavenzande en Westlandia. Die beginnen zo om 4 uur. En Odo die speelt vanmiddag voor het korfbal tegen Dijkvogels.

0: Je beloofde doelpunten, Piet. Nou, daar komen ze.
1: Ja, inderdaad, daar valt hij dan de tweede. De eerste was van Tom Pleu in de tweede. Ja, ik ga het zo meteen vertellen wie we uit een onverwachte hoek. Voor een onverwachte hoek. Voor de goal van Monster ging hij er weer in. Dan horen 0-2.

0: is zo'n album wat eigenlijk iedereen wel altijd wel als muziekliefhebber in de kast wil hebben staan. Rumors, natuurlijk uit 1977, en daar stond dit op. You Can Go Your Own Way, muziek van Fleetwood Mac. En tijdens de plaat, ja, hij belooft het al, doelpunten bij Monster en Den Horen. Nou, daar viel het tweede doelpunt, Piet. En dan blijft het even stil bij Piet. Maar Piet hoort het niet. Nou, dan gaan we maar bij Gerhard kijken. Die kijkt naar SVH tegen Quintus met die stand van 1-1.
1: Ja, en die hoort het wel. Dus, daar is nog niks in veranderd. Het is hier op slag van rust. Terwijl nu Quintus op de middellijn weer een vrije trap te nemen krijgt. Ja, het spel is een beetje aan beide kanten gewoon een beetje ingekapt. Beide ploegen geloven het wel een klein beetje. Terwijl SVH nog wel een doelpunt nodig heeft. Want die staan op doelsaldo in deze pool. Pool 6 van groep 3 van de beker. Op doelsaldo 1 positief doelpunt voor. Dus dan zou SVH eigenlijk moeten scoren. En nu Boukari dan aan de linkerkant voor SVH. Gaat hij proberen Ignacio te vinden? Nou, dat probeert hij wel, maar die bal die gaat veel te hard en veel te hoog. En gaat over de achterlijn. Zo kan Quintus weer op slag van rust, denk ik. Want ik zie het scheidsrechter weer op zijn klokje kijken. Kan Quintus het spel weer hervatten. En dat gaat vanuit de verdediging. Ik zal die aanval nog even meenemen van Quintus. Wie weet komt daar nog wat uit voort. Maar het gaat allemaal in een tempo. Dat geldt voor beide ploegen. In een tempo, een bijzonder laag tempo. Maar we kijken ook wel naar de vierde en de vijfde klas ploegen. Dus daar moet je ook wel een beetje met respect over spreken. Aan de rechterkant dan. Geen buitenspel. Daar komt Quintus weer. Komt die bal weer voor. Doet de keeper het nu wel. Goed zijn werk. Ja, die stompt hem eruit. Komt die bal nog een keer. Wordt ingebracht. Wordt die bal geblokt. Komt die weer voor. Wordt daar een beetje soort flipperkastvoetbal gespeeld in de defensie. Gaat die bal over de zijlijn. En kan Quintus een ingooi nemen. Hier zitten we echt op slag van rust. Ik denk zomaar niet dat er, maar dat weet je nooit, in het voetbal gescoord gaat worden. En dan gaan we met 1-1 rusten. Mocht jullie niks meer van me horen, zal het hier bij rust wel 1-1 zijn.
0: Monster en Den Horen met Piet Voskamp.
2: Ja, ik hoop dat ik er nu wel in ben. Ik hoop dat
0: inderdaad

0: Plooy was die zijn tweede score. Maar nou, van, zeg maar, hij stond zo'n beetje op de achterlijn en schoot op de goal en versloeg zo Willem-Jan Brog. Ja, die eigenlijk die heel die bal niet verwachtte. Want het was eigenlijk een soort onmogelijke goal. En, ja, eentje uit de... die een erelijstje verdient. Dat, ja, te veel bestaan ze niet. Maar het was ongelooflijk dat hij erin ging. Maar het was wel het geval. Zo hebben we er dus 2-0 voor Den Horen. En ik hoorde Gerard praten over vijfde, vierde klasse. Het is natuurlijk een duel tussen een eerste klasse en een gedegradeerde. Inmiddels tweede klasse Den Horen. En op papier zou je dan zeggen, twee vingers in de neus voor een monster. Maar dat is niet het geval. Want de wedstrijd is natuurlijk ook nog niet afgelopen. En ik denk dat er nog wel wat gaat gebeuren. Maar misschien komt Slutsky er nog in. Maar Kriel Slutsky heeft het hele jaar niet gespeeld. Geblesseerd, wordt heel veel van verwacht. Maar hij heeft namelijk wat problemen met Lies. Ik weet niet of hij erin gebracht wordt. We gaan het allemaal zien. Ook wij zitten op slag van rust. Maar als het 3-0 wordt, ja, dan is de wedstrijd misschien wel gespeeld. 0-2 voor Den Horen.
1: Live verslagen, nieuws, rangen en standen. Dit is WOS Sport.

is Joppelite, muziek van Taylor Swift. Straks om 4 uur dan begint de derby der derbies, of hoe we het ook allemaal willen noemen. Een prachtige wedstrijd tussen FC Schavenzanden en Westlandia. We gaan erop vooruitblikken en dat doen we met de beide trainers. Dat is natuurlijk aan de kant van Westlandia.

0: Jordania is dan natuurlijk Mike Jonk. Jonathan Jonk, misschien dezelfde achternaam, ik weet niet of het familie is, is natuurlijk de oevermeester aan de andere kant bij Westlandia. Leo de Jong in gesprek met hem, dus natuurlijk benieuwd wat hun voorspellingen zijn.
1: En waar ben je naar op zoek?
2: De uitslag.
1: De uitslag? Nee, wij gaan hiervoor voor de winst. Dus ik ben alleen tevreden als we vandaag een overwinning halen.
2: En dan 2 doelpunten verschil?
1: Nee, maakt me niet uit. Als we 1-0 winnen is het ook goed vandaag. Als we winnen is het goed.
2: Okay. En je concurrent? Maar jij gaat ook voor de winst natuurlijk.
3: Natuurlijk, anders bereken je geen wedstrijd op.
2: Nee, dat is zo. Maar als je het formuliertje in moet vullen?
3: Formuliertje?
2: Ja, de uitslag.
3: Ja, ik heb laatst wat bij Unibet gedaan, dat was niet goed afgelopen. Dus...
2: Geen Bel-Chinezen gebeld?
3: Nee. Ik ga me niet wagen aan uitslagen, et cetera. We hebben een bepaald plan en we willen resultaten halen. Dus dat,
2: ik denk dat jij dus ook gewoon voor de 3 punten wel.
3: Nee, tuurlijk. Als je 3 punten kan pakken, dan moet je hem pakken toch?
2: Nou, dan gaan we een mooie wedstrijd zien. Veel succes vanmiddag. Bedankt.
1: Dankjewel.

I Just Might, muziek van Bruno Mars. Marco van den Knaap die is assistent-trainer geworden bij Excelsior Maassluis, derde divisionist. Die haalt daarmee een clubicoon binnen, mogen we zeggen, van Westlandia. Want de voormalige centrale verdediger die speelde een record aantal wedstrijden voor de club uit Naaldwijk. En vanmiddag speelt ook Excelsior Maassluis. Dat doen ze in de wedstrijd.

wedstrijd tussen Achillesveen en Excelsior Maassluis. De tricoloren staan daarvoor. Het staat er 0-2. Mohamed Tahiri was te maken van het eerste doelpunt. En Rocco de Bruin die maakte daar de tweede treffer. Bij onze twee bekerwedstrijden van vanmiddag is inmiddels rust. Monster tegen Den Horen. Daar staat het 0-2 met rust. En SVH tegen Quintus. Zijn de kleedkamers gaan opzoeken met een stand van 1-1. En Ekrem Kahia is de nieuwe technisch manager van de voetbalclub FC Skills. Samen met trainer Jeffrey Vrijters moeten zij de Haagse club naar de vierde divisie loodsen. Ondanks al zijn ervaring is de functie van technisch manager van Kahia dus helemaal nieuw. Want eerder was hij hoofdtrainer bij HBS en als voetballer stond hij vooral bij ADO Den Haag op het veld. En van 18 tot en met 27 september dan organiseren de gemeente Westland en Vitus namelijk de Westlandse Sportweek. Het doel van de week is om regiogenoten zoveel mogelijk kennis te laten maken met diverse sporten en meer mensen in beweging te krijgen. Daarvoor zijn diverse clinics in de regio worden daarvoor georganiseerd. Voor de initiatiefnemers, dat zijn Bram Dame en wethouder Anko Goudswaard, is de week geslaagd als iedereen ontdekt hoe leuk het sporten is. Het aanmelden voor de Westlandse Sportweek kan allemaal via de website en dat is westlandactief.nl.

Die bekende basgitarist, hè? Mark King. Ik heb ooit eens geleerd dat hij drummer was. Dat ging niet helemaal goed. Toen hebben ze maar een basgitarist gemaakt. Nou ja, als je goed naar luistert, dan zitten toch een bepaalde drums in. Something About You, muziek van Level 42. Het is rust bij de bekerwedstrijd tussen Noorddorp en Honsendijk. Beide ploegen zijn gaan rusten met een stand van...

0: 0-0. En bij Shiloh tegen Lira, daar is ook in de eerste helft niet gescoord. Botlek tegen Naaldwijk, een tussenstand waarbij Naaldwijk al is uitgeschakeld. Staat er 1-0 voor Botlek. En Schipluiden tegen Hillegersberg, een tussenstand. 3-2 in het voordeel van Schipluiden. En Schipluiden moet winnen, middels in ieder geval nog doorgaan in de beker. Van het voetbal naar het darten, want de Naaldwijkse darter Mike Kuivenhoven die doet alsnog mee aan de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Hij vervangt ermee de Filipijn Alexis Tiolo, die vanwege problemen met zijn visum niet naar Nederland mag komen. Mike, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Als ik dit zo lees, dan kwam deze deelname volkomen onverwachts.
1: Ja, zeker weten.
0: Dan ben ik altijd benieuwd, want het begint over een aantal dagen, donderdag de 17e. Hoe ga je hierop voorbereiden?
1: Nou, we hadden anders ook gewoon een toernooi in september, dus je bent continu eigenlijk bezig met het darten. En ja, dit is eigenlijk een mooi extraatje tussendoor.
0: Ja, maar dan is het de World Series of Darts Finals. Dat is niet zomaar een toernooi. Daar wil je toch wel wat extra voor gaan doen?
1: Nou, zeker. Ja, dat een hoop trainen en zorgen dat je er klaar voor bent vrijdag.
0: Ja, hoe doe je dat?
1: Ja, dus eigenlijk zoals altijd. Gewoon eigenlijk werken, maar dan daaromheen zoveel mogelijk darten.
0: Ja, als ik je zo hoor, dan doe je niks speciaals en je gaat er gewoon voor.
1: Ja, inderdaad. Het is gewoon weer een toernooi. Alleen is dit dan in de AFAS in Amsterdam. En dat is natuurlijk al heel gaaf in Nederland. Dus dat maakt het wel bijzonder dan andere toernooien.
0: Ja.
1: Dus ik ben hartstikke blij dat ik er sta. Maar ja, het blijft een dartwedstrijd. Dus daar moet je het zelf op voorbereiden.
0: Dan is de eerste wedstrijd. Ja, je loting is niet heel erg gunstig tegen de winnaar van vorig jaar, Johnny Clayton. Mag ik dan concluderen, ik kan daarna weer naar huis toe?
1: Nou, dat lijkt me niet. Dat is niet de bedoeling.
0: Nee, waar ga je hem op pakken?
1: Ik moet finishend gewoon goed zijn. Ik denk dat ik scorend prima met hem mee kan. Maar ik moet gewoon een kans afmaken die ik krijg. En dat, dat is eigenlijk in het spelletje dat het belangrijkste. Dat je kans afmaakt.
0: Ja, is dat dan niet gelijk de grootste hobbel die je eerst moet nemen? Daarna kan je lekker in een toernooi groeien?
1: De eerste wedstrijd is altijd wel een hobbel, zeg maar. Dus als je die door bent, dan is het wel fijner gooien.
0: Ja, stel je gaat door, wat is je doel?
1: Nou, uiteindelijk natuurlijk de zondag halen. Daar worden de finales gespeeld.
0: Nou, daar kan ik je alleen maar heel veel succes bij wensen. En als je verder naar je seizoen kijkt, heb je nog een bepaald stip op de horizon waar je graag voor wil gaan?
1: Nou, eind van het jaar sta ik op het WK. Dus ik hoop het eigenlijk daar zo goed mogelijk te doen. En daar eigenlijk nog een paar rondjes te pakken.
0: Ja, nou, dat zou een mooi uitgangspunt zijn. En laten we hopen dat daar in ieder geval volgende week daar weer aan kan bijdragen. Mike van Kuivenhoven, hij doet alsnog mee aan de World Series Darts of Finals in Amsterdam. En hij vervangt daarmee een Filipijn die dus vanwege visumproblemen niet naar Nederland mocht komen. Dus ik ga jou heel veel succes wensen, Mike, daarbij dat toernooi wat dus aanstaande donderdag begint. Het voetbal, dan hebben we het over de wedstrijd tussen Vierpolders en MSV 71. Bekerwedstrijd. Daar staat Vierpolders staat ervoor. Het staat er 2-1. Chris Grootscholder was de maker van het doelpunt. Ga lekker luisteren tot aan het nieuws van 4 uur naar muziek. En die is van 21 Pilots en Stressed Out.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.

0: Bruggen.
1: Geen zorgen. Van Bruggen.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 4 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredevold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.

0: is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment heeft het verkeer op de A12 Utrecht richting Den Haag last van vertraging door de nasleep van een ongeluk. Tussen Zoetermeer en Noordorp rijdt het langzaam 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemiddag, deel 3 van WOS Sport. We beginnen bij Monster en Den Hoorn. Piet Voskamp.
1: Ja, tweede helft is begonnen inderdaad. En het spel is ongeveer van hetzelfde kracht wel vertellen. De stand is hier nog steeds 0-2.
0: SVH tegen Quintus. Ook daar is de tweede helft begonnen van de bekerwedstrijd. Gerard van Dijk.
2: Ja, zo'n kleine 7 minuten onderweg. Weinig hoogtepunten nog. Stand zoals de ruststand nog was. 1-1.
3: Live verslag van wedstrijden, tussenstanden, interviews en nog veel meer.
4: Wat is dit nou dan? Onvoorstelbaar.
5: Het is ongelooflijk.
3: 40 jaar sport in de regio. Elke zaterdag en zondagmiddag. Live bij de WOS.
0: Dan gaan we terug naar Monster en Den Hoorn. Ja, een voorsprong van 0-2. Vindt Monster het wel best zo in die tweede helft? Of denk je dat ze nog wel wat vuurwerk kunnen verwachten, Piet?
1: Nou, het schijnt altijd een moeilijke ploeg te wezen, Den Hoorn, voor de man uit Monster. In de competitie, verleden jaar zaten ze bij elkaar in de competitie. Wisten ze ook niet te winnen. Ik hoorde dat uit het hele grijze verleden RKSVM en Polaren, dat ze ook nooit konden winnen van Den Hoorn. Dus het is een angstketter, of zo heet dat geloof ik.
0: Angstgegner.
1: Ja, precies. Jij weet precies hoe dat heet. Dat is het. En ja, dat geeft een bepaald soort stress waarschijnlijk. Dat Monster hier het niet kan scoren. En ik had al verteld, jongens, je moet schieten. Maar dan is er niet naar mij, maar oké, dat terzijde. Maar in totaal heeft Den Hoorn 3 keer geschoten, waarvan 2 keer raak. En Monster heeft 2 keer geschoten, waarvan 0 keer raak. En echt waar, meer is er gewoon niet op de goal geschoten. Het is gewoon ongelooflijk. Daar komt misschien een mogelijkheid. Maar dat is de groot niet. Het is, daar gaat hij tegen de lat dan. Tegen Van Monster. Die schiet keihard tegen de paal, moet ik zeggen. Dan gaat die bal richting het 16 meter gebied. Daar gaat niks mee gebeuren. Even kijken wie er nou heel hard op die paal schoot. Die staat nu de bal weer in het veld te brengen. Het is toch Monster die zegt van nou, dan was ik hier afgelopen met al die verliezen tegen die luid en horen vandaan. Ik heb toch ook slecht die nummers hier. Het moet echt worden. Dus hier een hond of een andere bril, een van de twee. Ik dacht dat 6 het was. En dat is dan Wesley Koemans die de hard tegen de paal aan schoot. Zo is Monster in beweging en proberen ze toch met de hard te doen aan die 0-2 achterstand.
0: SVH en Quintus, Gerard.
2: Ja, die houden elkaar nog steeds in evenwicht. Ik heb wel de doelpunt te maken van Quintus in de eerste helft, in de 18e minuut. Daan Mansveld zette zijn ploeg op 1-0 voor, hier in de Wateringse Veld. En Hamza Boukari, oud-profvoetballer van FC Utrecht, die maakte de gelijkmaker ongeveer de 38e minuut. En het is nu zelfs ja, een aanval van Quintus aan de rechterkant. En het is volgens mij weer diezelfde Mansveld die 1-2 scoort. Weer vanaf rechts en weer is de keeper te laat bij de bal. En wordt hij over de keeper heen gewipt. En zo staat Quintus op 1-2 voor. Ja, Quintus misschien de technisch wat minder begaafde voetballers dan SVH. Maar de SVH is het tempo te laag en bij Quintus is het tempo weer wat hoger. Daarvoor wilde ik eigenlijk zeggen, daarom staat het nog 1-1. Maar omdat het tempo bij Quintus hoger is, een snelle uitbraak aan de rechterkant, voorzet. En Daan Mansveld maakt hier ook zijn tweede. 1-2 inmiddels.
0: FC Schavenzand tegen Westlandia. Daar is de bal langzaam gaan rollen. Leo de Jong.
6: Nou, de bal is niet langzaam gaan rollen, Robert, want ze willen er gelijk allemaal van ziet natuurlijk. We hebben gelijk al de eerste gele kaart. Scheidsrechter Mauriek van Dijk laat niet met zijn zollen. Laat even zien dat hij de baas is hier op het veld. Dat is een overtreding van Kai Chang van Westlandia. En die had binnen 3 minuten al geel. Ja, dan zet je natuurlijk wel de toon. Want bij alle volgende overtredingen moet je dat dan ook gaan doen. Dus we gaan benieuwd hoeveel gele kaarten we dadelijk gaan zien in deze wedstrijd. Ondertussen is de bal gaan rollen. Schavenzander probeert de bal rond te spelen op eigen helft. Is eigenlijk nog niet bij het doel geweest van Brian Jansen. En aan de andere kant heeft Paul van der Helm 1 terugspelbal gehad. En dat was natuurlijk ook nog niks. We gaan dus eerst een beetje rond spelen en tasten op het middenveld. En dat zijn ze nu weer aan doen. En nu gaat de bal weer terug naar Paul van der Helm. En die mag dan de bal inleveren bij Pascal Brog. En die mag dan gaan kijken of hij er wat mee gaat doen. Hey, Schavenzander. Anders speelt balletje rustig rond. Westlandia wacht af. Eerste gele kaart van de wedstrijd staat er al op.
0: Met de wedstrijd tussen HVC 10 en FUK.

over de districtsbeker. Daar kennen we een tussenstand van 2-3. Met rust was het daar nog 2-2. NSVV tegen Velo. Velo die is al door, ongeacht de uitslag. Tom Troost maakte daar het doelpunt. Een tussenstand van 1-1. En bij Verburg en SVC 08, daar staat het 1-4.

0: Later zie je weer de jazzpolitie uit ontstaan. Maar dit was wel een leuk plaatje uit de jaren 80. Wind en zeilen, muziek van Splitsing. Het voetbal dan wat over de wedstrijd tussen FC Schravenzande en Westlandia, die lekker op gang is gekomen. Leo de Jong.
1: Ja, dat klopt. En dat was een goede kans. En dat is, was voor Westlandia. Het was Jeroen Spruit die zowat op de eigen achterlijn de bal veroverde van Stijn de Bruin. En toen een sprintje trok tot de 16 van Schravenzande. De bal goed afleverde bij Dinan Koen. Ik kon hem niet in één keer op zijn pantoffel nemen. Moest de bal haken en speelde zijn mannetje uit. En moest hem met links schieten op Paul van der Helm. Dat deed hij ook, maar Paul van der Helm stond precies op de goede plek. Kon die bal keren en daarom was het geen doelpunt voor Westlandia. Ja, maar het was wel de eerste goede kans van de wedstrijd. Schravenzande heeft nog geen kans gehad. Ondertussen heeft Westlandia weer balbezit. Puus van der Meer die speelt de bal in. En dan gaan ze proberen aan de linkerkant doorheen te komen bij Schravenzande. Maar bal wordt afgenomen, maar dan staan er ook weinig mensen voor de bal van Schravenzande. Tinnertoe heeft de bal nu natuurlijk nu mee en dan komen er aansluiting. Stijn de Bruin is vrij op de linkerkant, maar dat was de weg. Bal wordt teruggespeeld.

0: En dit is een moeilijke terugspelbal. Nee, dat was niet Hardy Lijndijk, maar die geeft hem moeilijk terug. En daar moet even ingegrepen worden ten koste van een vrije schop. En vrije schop voor Westlandia. We hebben hier 9 minuutjes gespeeld. Een stand 0-0.
1: Monster en Den Horen, die 0-2 voorsprong. Die staat op het scorebord. Nou ja, nog hoop op doelpunten, Piet.
2: Ja, ik had al verteld dat hij geen scorebord staat. Dus dat kan niet. Dat moet je allemaal zelf onthouden.
1: En dat doe je heel goed. Je bent net een beetje als die man uit de reclame. Die waar iedereen tegen roept van, goh Piet, wat staat het?
2: Ja, inderdaad, maar we wachten hier nog even op de postloterij. Ja. Ciaro Camarda, dat is de verdediger van Den Horen. Die haalde die bal van de lijn af. Dat was even noodzakelijk. Was het dan een schot? Nee, was het meer een ongeluksbal. Daarna zagen we wat corners voorbij komen. Het zijn er inmiddels 5 voor Monster en 1 voor de mannen uit Den Horen. En die bal ging, de tweede corner, die ging, zag je zo langs de goal gaan, dat je denkt van, wie komt hem erin? Nou, niemand dus. Dus vervolgens weer geen schietkansen, weer geen doelpunten. En daarom hebben we nog steeds die stand op het scorebord staan van 0-2.
1: SVH en Quintus met die stand van 1-2. Gerard.
3: Dat was de stand van 1-2. Want zojuist maakt Quintus er 1-3 van. De nummer 13. Ik heb helaas geen namenlijstje, dus dat vraag ik dan nog wel. Die maakte de 1-3. Ging op rechts mooi door. Had een vrij veld voor zich. En liet de keeper vervolgens ook kansloos. Ja, ik denk dat hierdoor de wedstrijd wel zo'n beetje gespeeld is. Quintus is wel de bovenliggende partij. Wordt ook wel gedragen door de wind die een beetje uit het westen komt. En de bal is dus veel op de helft van... ik krijg nog een vraag van een van de spelers van SVH die hier vlakbij me staat. De bal moet nog afgetrapt worden en dat wordt inmiddels dan gedaan. Ik ben gelijk helemaal van me apropos. De bovenliggende partij en gedragen door de wind bouwen ze die score uit naar 1-3. En met nog een klein half uurtje te spelen, denk ik zomaar dat Quintus zich plaatst voor de knock-outfase. En dat SVH zich voor de rest helemaal kan gaan richten op de competitie. Het is geen slechte ploeg hoor. En nog een kans voor Ignacio die bal schampt. Maar de keeper van Quintus heeft de bal weer in balbezit. En kan Quintus weer een uitbraak gaan doen. Dat doen ze goed en wordt nu gestoord en overtreding gemaakt, zodat Quintus een vrije trap kan gaan krijgen. Ja, hier half uur nog op de klokken, als er al een klok is. En de stand van 1-3.
1: Het korfbal heeft over de wedstrijd tussen Dijkvogels en Odo. Die staat op het punt van beginnen. Wat mogen we verwachten, Sjoerd?
4: Nou, het gaat nog even duren voordat hier gekorfbald gaat worden bij Dijkvogels Odo. We zijn namelijk nog in afwachting van het resterende duel tussen Dijkvogels 2 en de Odo 2. 9-7 voor de meeschrijvers. Maar wat we mogen verwachten is altijd een leuke derby tussen de korfballers uit Maasdijk en de korfballers uit Maasland. Ik verwacht ook wel wat publiek hier in Maasdijk. Als ik het snel even scan, wat zal het zijn? Tussen de 50 en 100 mensen. Leuk dat zij hier naartoe zijn gekomen tussen de kassen. Om te gaan kijken naar een leuke korfbalderby in die tweede klasse. Pool 9 moet je dan zeggen. Pool 209 officieel. Maar beide ploegen zoeken de eerste punten van het seizoen. Odo verloor vorige week met 13-12 van het Haagse Dunas. En bij Maju in Rijnsburg verloor Dijkvogels met 18-16. Kortom, beide ploegen willen graag een keertje gaan winnen. En dat allemaal in deze najaarscompetitie van het veldkorfbal. Straks, ik schat zo in over 5 à 10 minuten gaan we beginnen. Bij Dijkvogels Odo hier in Maasdijk.
1: Bij HVC 10 en FUK in de bekerwedstrijd een tussenstand van 2-3. NSVV tegen Velo staat het 1-2. En bij Verburg tegen SVC 08, waarbij SVC 08 ook kan doorgaan als ze weer winnen. Dat hangt natuurlijk alweer van allerlei andere zaken af. Maar SVC 08 staat in ieder geval voor een stand daar van 1-4.
5: WOS Sport, weekendartiest.

0: was ik helemaal nog vergeten te vertellen.
1: Maar Blondie is namelijk onze weekendartiest. En dat is het leuke, dat is namelijk straks in het derde en het vierde uur. We zitten dus al een derde uur, dus het vierde uur komt zo een keertje voorbij. En morgenmiddag in WOS Sport is dus Blondie ook weer onze weekendartiest. En dan komt ze ook weer voorbij. Kan je in ieder geval lekker van gaan genieten. Denise. Maar goed, dat hebben we al uitgebreid gehoord. Dan het voetbal tussen Schravenzande en Westlandia. Het eerste doelpunt, daar is wachten op Leo.
2: Ja, dat zou lekker zijn, het eerste doelpunt. En Schravenzande had net ook een goede kans. Het was Ardilijn die heel goed doorging tot de achterlijn. De bal voortrok en die bal ging langs een hele lege goal. Maar er was niemand om dat tikje erin te geven om hem erin te zetten. Niet de Silvanooi natuurlijk, die er niet bij is vandaag. Om hem even in te tikken, dat ben je wel gewend van hem. Nu dan zit Brian Jansen naast de bal. Maar kan dat toch weggewerkt worden door Schravenzande. Het was een cornerbal, dat was de tweede al van Schravenzande. En we hebben ook al de tweede gele kaart. En deze was voor Bram Sommeling. Die een zogenoemde professionele overtreding maakte. Het was Roy van Beek die een foutje maakte. En Sommeling moest dat corrigeren met een overtreding. En ja, de scheidsrechter had natuurlijk voor de eerste keer alle gele gegeven. Dus dan moest hij het hier niet doen. Nu schaaf ze aan de rechterkant. Maar die wordt geblokt door de verdediging van Westlandia. En dan kunnen ze daar opruimen. En geven ze een lange bal richting Dinant Koen. Maar die staat met Ardy Luijendijk. Ardy Luijendijk is langer. Die kan de bal koppen. Maar de rebound wordt door Jeroen Spruit opgepakt. Maar die dacht dat Koen zou gaan lopen en dat deed hij niet. Dus wij mag Schravenzande weer gaan opbouwen. We hebben hier 17 minuten gespeeld. Beide punts één goede kans gehad. En de stand nog steeds 0-0.
1: Monster en Den Hoorn, Piet Voskamp.
3: Ja, dan gaat die bal voor. Mikael erbij, helemaal niemand. Het was Remo Vroegen die die bal voorgaf. Maar hij ging eigenlijk 30 meter hoog. En we hebben dat schot gezien zonder dat het een doelpunt werd voor Den Hoorn. Noach Barends was dat. Die schoot weliswaar mooi op de goal. Maar de bal trof geen goal. Dat was dan het eerste schot van Den Hoorn. Wat geen schot, wat geen goal geworden is. Ze hebben 3 keer op de goal geschoten. En dat is toch wel tekenend voor deze wedstrijd. Er wordt niet geschoten op de goal. Het is gewoon echt een beetje een soort van triest om te zien. En zo kan je dus ook geen doelpunt maken. Het is eigenlijk ongelooflijk. Om maar 2 doelpunten te hebben. Den Hoorn 3 keer geschoten, 2 keer raak. Is een heel goed rendement. Zo kan je het ook bekijken. Positiever zijn, Piet. Hele leuke wedstrijd. Blijf er toch om naar te kijken. Want hij gaat heen en weer. En je ziet gewoon de vreugde in het spel. Het is een sportieve wedstrijd. Niks aan de hand. Geen kaart heeft Pietersman gegeven. Is ook helemaal niet nodig. Is gewoon een hele leuke wedstrijd voor de ploegen, denk ik ook. Ook voor het publiek. Maar een beetje meer doelpunten zijn wel mogelijk. Een beetje meer schieten op de goal. Dat mag wel. We gaan kijken of dat nog kan lukken. 0-2.
1: Bij de wedstrijd tussen HVC 10 en FUK, daar staat inmiddels 2-5. HVC 10 moet winnen om door te kunnen gaan. Nou ja, dat ziet er in ieder geval zo niet naar uit. En dan nog een tussenstand bij de wedstrijd tussen Charlo's en Lira is de tweede helft. Charlo's heeft zojuist gescoord. Een voorsprong dus voor de ploeg uit Rotterdam. Het staat daar 1-0. SVH en Quintus, een 1-3 stand. Heb je nog te maken van een derde doelpunt, Gerard?
4: Ja, die heb ik wel. Nou, nee, die naam die heb ik niet. Ik heb wel het rugnummer, dat is rugnummer 13 van Quintus. Dus daar kom ik misschien nog wel achter hoor, wie dat derde doelpunt gemaakt heeft.
1: En voor
4: de
1: rest.
4: Ja, je hebt wel een naam.
1: Ja, ik heb een naam. Ik stel de vraag maar. Michael van der Zwam, zo heet hij.
4: Michael van der Zwam, ook wel prima. Die lag er net nog even geblesseerd op het veld en die loopt nog een beetje te hinkenpinken. Maar die kan de wedstrijd wel vervolgen. Dus nou, mooi dat je die hebt. En inderdaad, ja, voor Quintus is er eigenlijk, want ik kijk nu even op mijn klokje, 26 minuten gespeeld in de tweede. We zitten in de 27e minuut, is er eigenlijk weinig aan de hand hoor. Want SVH die proberen het wel, maar zijn eigenlijk toch in de aanvallen onmachtig. Nu ook weer aan de linkerkant wordt die bal geblokt. Blijft die bal wel op de helft van Quintus zitten. Is het Bukari aan de linkerkant, ook een getrukte voetballer ook. En dat kan je gewoon in alles zien. Tempo is er wel een beetje uit. Maar niet of nauwelijks van de bal af te krijgen.

0: die bal dan voor te trekken, maar dat gaat dan niet. En dan is Quintus weer in balbezit. En dat gebeurt door de keeper. Die mag hem niet pakken. En die ramt die bal dan weer naar voren. En gedragen door wind gaat hij over de middenlijn heen. En gaat Quintus aan de rechterkant er vandoor. Dat is de nummer 6 dan. En die gaat door naar, je hebt de naam net nog genoemd, de nummer 13. De doelpunt te maken van de derde treffer van Quintus. Gaat hij nu uithalen. En dat doet hij. En die bal die ploft net via een rug van een van de verdedigers van SVA aan de verkeerde kant van de paal. Dus over de achterlijn. En wordt het een corner voor Quintus. Die ga ik niet meenemen. Hier nog ruim 25 minuten op de klokken. En het staat 1-3.
1: Elk weekend op de hoogte van het

0: Het is Maroon 5, Makes Me Wonder. En zo werd het inmiddels, het zal zijn eventjes voor 16:30 op de zaterdagmiddag. De open dag van de WOS, we mogen wel zeggen, is een groot succes. Tenminste, de laatste is inmiddels net het pand uitgegaan. Dus we kunnen weer gewoon rustig radio maken, zoals wij normaal gewend zijn op de zaterdagmiddag. Het voetbal, dat blijft wel natuurlijk gewoon. En daarvoor gaan we naar de wedstrijd tussen Schravenzonde en Westlandia. Hoe staat het met de belangstelling, Leo?
1: Ja, de belangstelling is wel op de kant van de tribune zit helemaal vol. Aan de overkant is nog wel een plek, vind ik. Het had eigenlijk wat meer kunnen zijn. Maar ja, het is natuurlijk zeker veel belangstelling voor een voetbalwedstrijd. Zeker, dat zie je niet meer zoveel deze tijd. Vroeger was het bij Westlandia natuurlijk ook altijd heel druk. Maar dat is ook al een beetje minder geworden. Ze mogen niet klaar. Ik denk toch wel aardig wat mensen er zijn. Maar ja, en meer gaan we het hebben over de wedstrijd. Want dat gaat een beetje gezapen op het moment. Westlandia is wat meer aan het inzakken. En Schravenzonde gaat toch een beetje meer.

0: de teugels in pakken. Probeer wat meer druk te zetten. We hebben al 3 corners gehaald. We stonden daar nog geen 1. En zeker Stijn de Bruin gaat regelmatig langs zijn man. En komt dan met een voorzet. Maar dan is er niemand om het af te maken. Nu gaan ze over rechts. Komt weer een voorzet. Nou, dat noem ik geen voorzet. Dat is meer een schot. En die kan daar niet binnenhouden worden aan de andere kant. En dat kan je geen voorzet noemen. Dat ging schot en die gaat aan de andere kant over de zijlijn. Dus mag Westlandia gaan gooien. We hebben 25 minuten gespeeld. De stand nog steeds 0-0.
1: Monster en Den Horen, die 0-2 voorsprong. Ja, we zien wel kansen, ze gaan er niet in. Nou, het is een beetje het verhaal van vanmiddag, Piet.
2: Ja, inderdaad. Goed samengevat. Kijk, nou, gelijk wel handen naar de volgende wedstrijd. Wat mij betreft. Maar zo is het eigenlijk wel. We zien eigenlijk een aanval offensief van Monster. Die probeert een doelpunt te forceren. En dat gaat bijna lukken. 2 keer geschoten. Wesley Koeman. Koeman schoot een keertje. En Emiel Nieber schoot loei hard op die keeper van Dion van Wijk. Hij stond op de goede plek. Die schiet er niet in. 2 keer geschoten door de Horen. En het soort Monster. We hebben eigenlijk nog niet veel gezien. De laatste 5 minuten van de wedstrijd van Den Horen. Die zegt, we gaan een beetje in de verdedigende fase. Dan gaan we lekker doorbekeren. En hebben we die jongens die in de eerste klas blijven zitten, hebben we een mooi tuk. Want die gaan we dan even lekker verslaan. Daar lijkt het op. 0-2.
1: Bij dus Monster en Den Horen. SVA en Quinters. Een 1-3 voorsprong van Quinters. Dat is gewoon lekker uitballen, Gerard. En toen bleef het even stil bij Gerard. Nou, dan gaan we naar het korfbal. Dat is een duel tussen Dijkvogels en Odo. We moesten even wachten tot Dijkvogels 2 daarmee klaar was. Dat is inmiddels gebeurd, Sjoerd.
3: Inmiddels zijn we zo bijna 4 minuten onderweg bij Dijkvogels Odo. Nog geen treffers gezien. 0-0 nog hier altijd aan de Lange Kruisweg in Maasdijk. Altijd een beladen wedstrijd. De derby tussen de korfballers uit Maasdijk en de korfballers uit Maasland. Terwijl Odo een aanval ziet stranden, mag Dijkvogels gaan denken aan een nieuwe aanval. Nu in het aanvalsvak van Odo kunnen we ook nog even meenemen in dit verslag dat er bij Dijkvogels veel nieuwe namen zijn. Dennis Lodestein vertelde dat vorige week al in WOS Sport, terwijl hij ook ziet dat Juri Boekhout de score opent voor Dijkvogels. 1-0 de voorsprong voor de thuisploeg. En bij Odo ook wel een aantal afwezigen geweest vorige week in het verloren thuisduel met Dunas. Uiteindelijk een aantal spelers dus teruggekomen van vakantie, zoals een Ilse Alsomgeest, Cas Vijverberg. Maar die starten allemaal niet bij de Maaslandse formatie. Kim van den Berg ook nog aanwezig. Dus enigszins gehavend is de ploeg van Odo wel. Zo hebben we bijna 5 minuten erop zitten dus bij Dijkvogels Odo in die tweede klasse van het veldkorfbal. Met dus die 1-0 voorsprong voor de thuisploeg. En dat is Dijkvogels.
1: Bij Achillesveen en Excelsior Maassluis. Daar staat inmiddels 2-3. Het derde doelpunt bij Excelsior Maassluis werd gemaakt door Bram Wennekers. AVC 10 tegen Fuck. Nou, laat het maar gauw afgelopen zijn, die bekerwedstrijd. 2-6 als tussenstand. Meerburg tegen KMD is afgelopen. En daarmee is KMD uitgeschakeld in het bekervoetbal. 3-0. Botlek tegen Naaldwijk. Naaldwijk was al uitgeschakeld. Een 2-0 tussenstand. En bij Schipluiden tegen Hillegersberg is het afgelopen. En eindigt in 3-2. En dat betekent dat Schipluiden dus nog doorgaat in de beker. FC Schravenzande tegen HOV werd vanmiddag gespeeld. En daar is FC Schravenzande door. Want het eindigt daarin 4-0.

0: Two Hearts van Phil Collins ruilen we in voor Piet Voskamp bij Monster en Den Hoorn. Een doelpunt voor wie, Piet?
1: Ja, inderdaad. Voor Monster is er gescoord. Jury Westhoff zet de 1-2 op het scorebord. Massaal wordt er gewisseld nu bij Den Hoorn. Of dat ermee te maken heeft, dat weet ik niet. Denk het niet. De doelpunt te maken. De twee doelpunten gemaakt door Tom Plooy van Den Hoorn. Hij wordt vervangen. Ga je zo meteen wel vertellen door wie. Want het is een explosie van wissels ineens. Het is inderdaad van dichtbij Jury Westhoff die de stand hier brengt op 1-2.
0: Dan moet ik eventjes wat rechtzetten, want ik vertelde zojuist dat Schipluiden tegen Hillersberg is geëindigd in 3-2. Dat Schipluiden door is in de beker. Maar dat is nog afhankelijk van de wedstrijd tussen Concordia en Stellendam. Daar is de wedstrijd nog bezig. Concordia staat er met 1-2 voor. Als Concordia de wedstrijd wint, dan is Schipluiden dus ondanks de winst van vanmiddag niet door in de beker. Maar spelen ze gelijk of wordt er verloren voor Concordia, dan is Schipluiden wel weer door. Dat is in ieder geval eventjes rechtgezet. SVH en Quintus. Als Quintus wint, dan gaan ze er gewoon door, toch, Gerard? Oh, we gaan eerst naar Schravenzanden tegen Westlandia. Ik zat even niet op te letten. Leo, jij mag je verhaal vertellen.
2: Dat had je niet verteld, maar dat geeft niet. Ik ben er gewoon.
0: Gelukkig.
2: We zitten gewoon naar de wedstrijd te kijken. Maar we hebben een bestuurderbehandeling bij Schravenzanden. Een hoofdbehandeling. En dan mag dat dan wel allemaal weer zonder die nieuwe regels van de muur. Hoewel hij er nog geen verzorger binnenlaat. Dat snap ik niet. Scheidsrechter onderbreekt zelf het spel voor een hoofdwond. En dan laat hij de verzorger een hele tijd staan. Nu mag hij dan wel het veld in. En er is hier dus even niks te melden. Stand nog steeds 0-0.
0: Gaan we wel naar SVH en Quintus. Gerard, dus als Quintus wint, dan zijn ze gewoon door, toch?
3: Ja, dat was je vraag en ik was hem al aan het beantwoorden. Maar inderdaad, dat klopt. Ook bij gelijkspel zelfs gaat Quintus door. Want ze hebben een beter doelsaldo dan SVH. SVH staat plus 1 doelpunt achter, zeg maar, op Quintus. Dus zelfs als SVH nu nog 2 keer scoort en de stand op 3-3 brengt, want dat staat nog steeds 1-3 voor Quintus, dan nog is Quintus naar de knock-out fase van het bekervoetbal. Net een levensgrote kans weer voor Quintus om op 1-4 te komen. Maar die bal, en ze hebben er al 2 eerder gehad hier in de afgelopen 3-4 minuten om op 1-4, 1-5 te komen. Maar dat laten ze toch echt liggen. Maar joh, aan de andere kant is het ook zo dat ze vinden het ook wel dat de wedstrijd gespeeld is. En dat vindt SVH ook wel. Ze dringen af en toe nog aan, SVH. Maar echt met vuur en met passie, dat valt wel mee. De wedstrijd is, daar kijk ik nog even op mijn klok ook, de 35 minuten. We hebben nog 10 minuten officiële speeltijd. Wat? Nee, nog niet eens meer. Wat minder zelfs nog. En dan moet SVH nog 3 keer scoren. Nou, dat kan je bijna gevoeglijk vergeten. Er gebeuren wel gekke dingen in het voetbal, maar dit lijkt me toch maar al te gek. Bukari aan de linkerkant dan dreigt naar binnen te gaan. En die voetbalt bij SVH, die bal naar de rechterkant, zal nog even die aanval meenemen. Als dat nog een doelpunt oplevert, kan het nog misschien nog een klein beetje spannend gaan worden. Maar dat denk ik, bal hoog voor. Komt die bal verder nergens? Nee, wordt die bal geruimd uit de verdediging en kan Quintus weer overnemen. Hier 1-3 met nog een kleine 8 minuten op de klokken.
0: Weer een doelpunt bij Monster en Den Hoorn. Ja, ik voel me een beetje zonder dat scorebord dat we het aan jou moeten vragen, Piet.
1: Ja, inderdaad, wil je al mijn vraag. Ik ga jou even mededelen dat het hier 2-2 staat. Jury Riepen heeft dat voor elkaar gekregen. Mooi doelpunt, daar kan ik niks van zeggen. En zo staat Monster ineens op gelijke hoogte met Den Hoorn. En is het voor mij niet helemaal duidelijk wat er nou zomaar in gaat gebeuren als deze stand na 2x45 minuten dan nog steeds op de klok van de scorebord niet. Want dat hebben we niet. Maar stel dat het zo zou blijven, wordt het dan strafschoppen? Of wordt het dan de onderlinge, niet, dat kan niet, maar de doelgemiddelde?
0: Ja, daar is nog wat onduidelijkheid over. Ze zijn ook afhankelijk van het spel bij Brielen. Want Brielen mag dan niet winnen. En Den Hoorn moet winnen om in ieder geval door te kunnen gaan. En bij Monster is zeker bij winst. Maar bij gelijk spel, ja, dan mag Brielen niet winnen. We hebben geen tussenstand van die wedstrijd.
1: Nee, maar Nieuwe Den Hoorn heeft 5-0 gewonnen van Monster verleden week. En dat is en Brielen, dat legt nogal gevoelig onderling. Die gaan daar hard tegenin om daar de wedstrijd te winnen. Nieuwe Den Hoorn dan. Dus maar als, dan weten we dus niet wat er hier gaat gebeuren. Ik heb net aan de grensrechter gevraagd, die had ook geen idee. Nou, ik ook niet, maar in ieder geval het enige wat ik wel weet, zonder scorebord, 2-2.
0: Dat is ook een belangrijke tussenstand dus bij Monster en Den Hoorn. En daarvoor zijn ze dus wel weer afhankelijk van het uitslag bij de wedstrijd van Brielen. Ja, dan weten we dus of Monster wel of niet doorgaat in het bekertoernooi. Maar wat makkelijker is bij Dijkvogels en Odo, daar is gewoon 1 winnaar aan het eind van de wedstrijd, hè, Sjoerd?
4: En voorlopig trekt Dijkvogels aan het langste eind, want we zijn bijna 12 minuten onderweg hier in Maasdijk.

0: En er staat 3-1 in het voordeel van de thuisploeg. Odo heeft de start gemist. Vooralsnog in dit duel. Dijkvogels schiet goed. Als ze in het aanvalsvak zijn met onder andere twee treffers van Jurie Boekhout. En ook Jasper Dekker deed nog een duit in het zakje. Dus een 3-0 voorsprong. Maar daarna was er een strafworp benut door Sven Passier. Zodoende dus 3-1 in het voordeel van Dijkvogels tegen Odo. Terwijl weer Dijkvogels in de aanval is. Stand deze aanval, bal afgevangen door Sam de Winter. Mag Odo weer aan aanvallen gaan denken? Nee, het loopt nog niet bij de blauw-witte formatie uit Maasland. Nu spelen het in wat donkerblauw met witte tinten gestreept. En de welbekende blauwe broekjes in elk geval. Dijkvogels in het thuisen nu in het wit en groen gestoken. Terwijl hier Aaron van Zielst van afstand de 3-2 binnenprikt. Zo zien we een boeiende derby tussen Dijkvogels en Odo in die tweede klasse van het veldkorfbal. Het ontloopt elkaar qua stand niet heel veel, maar er is wel een voorsprong voor de thuisploeg. En dat is Dijkvogels tegen Odo 3-2.
1: HVC 10, we hebben het over het voetbal tegen FUK, is inmiddels afgelopen. En dat is geëindigd in 2-6. En daarmee is HVC 10 uitgeschakeld in de bekerwedstrijd. Ook de wedstrijd tussen Vierpolders en MSV 71 is afgelopen. Dat is 2-1. En daardoor is MSV uitgeschakeld in de beker.
2: Dit is de WOS.
3: Ladies and gentlemen, my name is George Ezra and the next song that you're about to hear.
4: I don't want anyone for you.
5: De grootste hits van binnen en buiten de regio.

0: Tiger Lily Who Went to the City, hè? Daar was het allemaal over. George Ezra, die zong daar allemaal over. SVA en Quintus, een 1-3 voorsprong voor Quintus. En we kunnen een doelpunt opschrijven voor wie, Gerard?
1: Ja, twee doelpunten kun je erbij schrijven inmiddels. Allebei de doelpunten zijn voor Quintus. En terwijl de scheidsrechter op dit moment affluit. Het was, ik denk in de 42e minuut 1-4 door de nummer 11 van Quintus. Naam krijgen we nog wel. En twee minuten later de nummer 6 van Quintus. Die maakte er nog 1-5 van. En dat doet recht eigenlijk wel aan het veldspel in de tweede helft. Want de SVA geloofde het bij de 1-3 wel. De wedstrijd ging toch de eerste helft zeker wel gelijk op, hoor. Maar ik denk ook conditie heeft Quintus het wel helemaal naar zich toegetrokken en valt er op die einduitslag helemaal niks af te dingen.

0: Vitesse gaat hier door naar de knock-outfase van de bekercompetitie in groep 3. En nogmaals, SVH kan zich gaan richten op de competitie in de vijfde klasse. En daar zullen ze ook best mee gaan draaien. Kijkend naar de kwaliteit die op het veld loopt. Ja, het is allemaal wel wat ouder, maar kwaliteit is er zeker wel bij die ploeg hier in Wateringse Veld. Dus aardige wedstrijd gezien vanmiddag. En uiteindelijk heeft Quintus tegen SVA terecht met 1-5 gewonnen.
1: Monster en Den Horen, een 2-2 stand. Het is nog spannend daar zo aan het eind van die wedstrijd, Piet.
2: Ja, inderdaad, de bal rol. Ik dacht even dat Pieterman een strafschop ging geven, maar hij zag het anders als ik. Ik sta natuurlijk ook verder weg, maar hij staat ook een beetje verder weg. Dus beide op dezelfde afstand. Maar het was niet het geval. Monster kreeg geen strafschop, daardoor ook geen 3-2. Want ik ben toch reuze benieuwd wat er nou zo mee gaat gebeuren. Moet trouwens ook behoorlijk wind opzetten. Dan zeg je, nou en? Maar ik had gelukkig nog gedaan, want toen het huisgraf ging was het zo'n 30 graden. Maar inmiddels is het wel afgekoeld. En gaan we zien of die wedstrijd blijft hangen op die 2-2. Of dat er misschien nog een doelpuntje bijgeprikt wordt. Nou, Den Horen, die komt er nu niet uit. Maar de hele tijd komen ze er al niet uit. Ze zitten in de tang van Monster. En Monster moet die tang dan even omzetten in een doelpuntje erbij. Daar hebben ze nog voor 2-3 minuten. Stand 2-2.
1: Schravenzande en Westlandia lag even stil. Maar inmiddels speelt iedereen daar weer. Leo.
3: Ja, en we zien een beetje Westlandia steeds brutaler worden. En dat resulteert ook in een groeiende kans voor Max van der Kraan. Die op 2 meter afstand van het doel de bal uit een vrije trap kreeg. Maar hij kopte die bal naast. Dat had eigenlijk de beste kans van de wedstrijd. Westlandia gaat nu de tweede corner geven. Dat geeft ook al een beetje aan dat ze een beetje de wedstrijd kan kantelen zijn. Ze zijn wel brutaler aan het worden. En Zander laat zich zeker de laatste 10 minuten nu een beetje wegduwen door de Westland. Ja, we gaan eens even kijken. Die corner ga ik meenemen. Er zijn toch niet veel spannende wedstrijden meer op de radio. Ik ga deze corner meenemen. Ja, nou, als je hem naar kort gaat nemen, dan doe ik dat niet, jongens. Want dat vind ik altijd zo'n onzin. Een corner moet gewoon lang voor de goal komen. En dat gaan ze ook doen. Daar staan natuurlijk een paar mensen voor de goal. Daar komt die bal. En het is van de keeper van Van Helm die bal pakt. Kan hij gelijk een counter inschieten. Stijn van der Bruin is onderweg. Die wil die bal graag hebben. Maar die bal gaat zo hoog dat het te lang duurt voordat hij naar beneden komt. En dan verliest hij ook de bal. De stap hier blijft hij dus met nog 3 minuten te gaan. Hoewel, kijk nog even door, want Westlandia neemt de aanval gelijk over. En gaan richting de 16. Worden op de 16 1-2 geprobeerd. Maar dat mislukt. En dan kan Schavenzander het weer overnemen. Maar levert Stijn de Bruin de bal weer in. En dan wordt het overgenomen door Schavenzander. Het gaat heen en weer. En nu een vrije trap. Maar we hebben nog 3 minuten te gaan. Stand 0-0.
1: Het korfbal waarbij Dijkvogels voorstaat op Odo. Sjoerd.
4: Voorstond, want met nog iets meer dan 11 minuten te gaan in die eerste helft is het 4-4 hier in Maasdijk. Maasdijkse korfballen van Dijkvogels wel een aanval. De aanval gestrand aan de rand van de korf. Schot van Boekhout treft dus geen doel. Kunnen we zeggen dat Odo nu in de aanval is. Is wat beter in de wedstrijd komen te zitten na een matige start bij de Maaslanders. Lijkt het bij het team van trainer Maurice van Leeuwen te draaien. De mannen en vrouwen van Dennis Looijenstein, de coach van Dijkvogels, ziet dat met ledenogen aan. Terwijl hier wel de aanval onderschept wordt. Jasper Dekker, moet ik zeggen, onderschept de bal. Waardoor nu Dijkvogels weer in de aanval kan. Hebben we ondertussen ook een gemiste strafworp gezien. Met Sam Steehouwer, die miste vanaf de stip. Zo had hij de Maaslanders op voorsprong kunnen zetten, maar hij liet dat na Steenhouwer. Dus als Dijkvogel nog altijd in de aanval is, neemt hij nog even mee. Het schot van Sam op de vanger, afgevangen door diezelfde Steenhouwer. En mag Odo nu weer richting het aanvalsvak met bijna, ja, wat zullen we zeggen, 20 minuten op de klok. Bij Dijkvogels Odo hebben we hier de stand nog altijd van 4-4.
1: De laatste minuten, nou, die tikken weer op het scorebord wat er niet is. Laat het zomaar zeggen, bij Monster en Den Horen, Piet.
2: Inderdaad, die laatste seconde tikken weg. Er zit al een minuut in de blessuretijd. Er zijn natuurlijk wat wissels geweest. Daar zal Pieterman wat tijd bij trekken. Het is natuurlijk de grote hamvraag. Wat gaan wij hier doen als die wedstrijd afgelopen is? En het blijft inderdaad 2-2. Het is mijn een raadsel. Dus als iemand het weet, mogen ze het even zeggen. Ik heb geen idee. En ik heb ook het idee dat ook Pieterman niet geen idee heeft wat we gaan doen. Want zou die dan wel de stand ineens weten? Gaat Jury West op? Daar gaat hij schieten. Nee, hij schiet niet. Hij schiet te laat. Hij pingelt. Iedereen alles voorbij, behalve de keeper. Die pingelt hij er niet voorbij. Dion van Wijk grijpt goed in en houdt daardoor zijn ploeg op die 2-2. Ik hoor Pieterman fluiten. Dus dan gaan we eens even kijken wat we hier gaan doen.
1: Ja, daar zijn we natuurlijk benieuwd naar. Bij Monster en Den Horen moeten de strafschoppen genomen worden of niet. Nou ja, goed. We horen het zometeen van Piet Voskamp. FC Schravenzande en Westlandia zit ook tegen de rust aan Leo de Jong.
3: Dat klopt. We hebben nog 3 seconden officiële speeltijd. Maar we hebben natuurlijk die blessurebehandeling.

0: Dus we gaan nog wel even door. En één ding is zeker, hier gaan we vandaag geen penalties nemen. Of het moeten gewoon penalties in de wedstrijd zijn. Dat kan natuurlijk altijd. Maar daar ziet het niet naar uit. De wedstrijd is zeker sportief. Twee keer heeft Sondijk zich goed laten zien. Twee gele kaarten en er was eigenlijk niks op aan te dingen. En ik denk als je eenmaal begint na één minuut of twee minuten met geel moet je door blijven gaan. Maar er wordt zo goed gevoetbald en zeker niet onsportief. Het is Sander wat nou weer probeert de aanval op te gaan bouwen. Arjen Luijendijk gaat over de rechterkant. Daar is Stijn de Bruin, is gewisseld van de kant. Is van de linker naar de rechterkant gegaan. En probeert in combinatie met Luijendijk. Luijendijk gaat nu zelf en vindt dan de Bruin. Nu spelen ze de bal even rond en dan wordt het overgenomen door Westlandia. En kan die bal ineens goed geven, dan is het ja, randje bij het spel. Nee, hij wordt bij het spel gegeven. Dinant Koen. Dat had een goede bal kunnen zijn. Het was net een half metertje uit het spel. Anders loopt hij alleen nog naar Paul van der Helm toe. Maar dit balletje was net even te laat gegeven. Daarom gaan we in de blessuretijd door met 0-0.
1: Gaan we terug naar Monster en Den Hoorn. Piet, zijn ze eruit? Wat ze gaan doen? Piet is volgens mij aan het overleggen of hij is informatie aan het ophalen. Nou goed, daar houden we natuurlijk wel op de hoogte wat er gaat gebeuren. Monster is afhankelijk in ieder geval bij dit gelijkspel, die 2-2 van dus de wedstrijd van Brielle. En daar moeten we even afwachten wat er gaat gebeuren. Of dat er dus voor de districtsbeker tussen Monster en Den Hoorn in ieder geval strafschoppen genomen gaat worden. De eindstand in ieder geval tussen beide wedstrijden, dat is 2-2. En we houden je op de hoogte wat er gaat gebeuren.

0: Wang Chung in the dance all days long. Bij de wedstrijd tussen Monster en Den Horen, we vertelden het al voor, de plaat is geëindigd in 2-2. Onze collega Piet Voskamp is druk met iedereen in gesprek. Hij is op dit moment zelfs, geloof ik, de kleedkamers samen met de scheidsrechter ingegaan om te bepalen wat er allemaal moet gaan gebeuren. Bij de wedstrijd tussen FC Schravenzande en Westlandia zijn ook beide ploegen de kleedkamers gaan opzoeken. Daar is het 0-0. De wedstrijd tussen Achillesveen en Excelsior Maassluis, die is afgelopen. 3 punten voor de Tricolores, 2-3 als eindstand. Mohamed Tahiri maakt het eerste doelpunt. Rocco de Bruin de tweede. En Bram Wennekers was verantwoordelijk voor de derde treffer. En dan nog een bekerwedstrijd. MVV 27 tegen RCL. Dat eindigt in 0-2. De ploeg uit Leiderdorp die heeft het duel dus gewonnen. En MVV 27 is uit de beker. Het korfbal tussen Dijkvogels en Odo gaat lekker heen en weer. Sjoerd de Vos.
1: Ik ben nog iets meer dan 4 minuten te gaan. Hier in Maasdijk stand nog altijd gelijk. 5-5. Odo miste al 2 strafworpen in dit duel met Dijkvogels. Het is aardig in evenwicht, maar het ziet eruit dat vanaf de stip de druk toeneemt bij de Maaslanders, die nu wel weer in de aanval zijn met Sven Paschier. Al zeker met 2 doelpunten voor de Maaslandse formatie, Nicky van der Hak. Ook een tijdje hier weg geweest bij Odo. En nu weer terug als dame bij het eerste van Odo. Zij ziet dat Odo een overtreding maakt en mag Dijkvogels richting het aanvalsvak. Nee, zo koppelt het voort. Gaan we richting de rust bij Dijkvogels Odo. Met weinig goed korfbal kunnen we wel stellen. Maar wel met veel spanning hier aan de Castine. Wat een schitterende locatie is dit altijd. Waar Dijkvogels haar thuiswedstrijd speelt. Voor de mensen die niet weten. De kantine is in de vorm van de kas. Vandaar dus de Castine met een grote korf ervoor. Ik vind het prachtig. Een van mijn favoriete locaties hier in Westland. Als het gaat om sportcomplexen. Nog iets dan 3 minuten bij Dijkvogels Odo. In de eerste helft met die 5-5 stand op het scorebord.
2: Elk weekend op de hoogte van het laatste sportnieuws. Sportnieuws. JOS thuis in jouw regio.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 5 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Hetzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Het gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: VOR Sport.

0: 89.6.
1: Goedemiddag, het laatste uur van WOS Sport, waarin nog twee wedstrijden volgen. Het is inmiddels rust bij FC Schravenzande tegen Westlandia. Het staat daar 0-0. En bij Dijkvogels tegen Odo kennen we een ruststand van 6-5. We hebben het over het korfbal. Monster en Den Horen, het was een grote vraag, want 2-2 geëindigd. Gaat Monster nou wel of niet door in de beker? Daarvoor waren ze afhankelijk van de wedstrijd tussen Nieuwehoorn en Brielen. Brielen mocht niet gelijk spelen. Nou, dat is zeker niet gebeurd. Een overwinning voor Nieuwehoorn van liefst 7. 7-0 op Brielen. En dat betekent dus dat Monster doorgaat in de beker. SVH tegen Quintus eindigt in 1-5. En dat betekent dat Quintus dus doorgaat in de beker. Verder dit uur gaan we nog eventjes hebben over het denksportoverzicht. Dat doen we zo rond 17:15. En je krijgt ook nog een compleet amateurvoetbaloverzicht. En dat hebben we zo tussen 17:30 en 17:45. Dat allemaal in combinatie tussen sport en muziek.

warme stemgeluid van Chris Rea hebben we afgelopen 3 minuten kunnen luisteren. I can hear your heartbeat. De wedstrijd tussen Verburg en SVC 08 hebben we het over een bekerduel. Die is geëindigd in een 2-6 overwinning voor SVC 08. En dat betekent dat Verburg is uitgeschakeld. Ik vertelde het zojuist al dat de wedstrijd tussen Monster en Den Horen is geëindigd in 2-2. Toen was lange tijd onduidelijkheid of Monster wel of niet door zou gaan in de beker. Waar ze afhankelijk van de wedstrijd tussen Nieuwenhoorn en Briele. Briele mocht niet gelijk spelen. Dat is niet gebeurd. Het is geëindigd in een 7-0 overwinning voor Nieuwenhoorn. We gaan daarop terugblikken op die wedstrijd. Dat doet Piet Voskamp in gesprek met middenvelder Ruben de Groot. Of eigenlijk verdediger. En ze hebben natuurlijk over die uitslag.

0: of Monster wel of niet doorgaat.
1: Ja, inderdaad, we moesten gelijk spelen vandaag als het goed is. Er ligt er alleen als Brielen zou winnen van Nieuwenhoorn. Ik denk niet dat dat gebeurt, dan zou het kunnen dat we niet door zijn. Maar volgens mij zijn we wel door, ja.
2: Is het doel gemiddeld? Want ze hadden mij verteld dat jullie allebei 3 punten hadden.
1: Wij hebben 3 punten. Den Hoorn heeft 1 keer gelijk gespeeld, 1 keer verloren. Brielen ook 1 keer gelijk gespeeld, 1 keer verloren. Dus wij hebben van Brielen gewonnen. Dus nu gelijk 4 puntjes. Dus ik denk dat het genoeg moet zijn.
2: Hey, het zag er in de eerste fase niet naar uit dat jullie hier een outlet, zeg maar. Want het is altijd al moeilijk geweest, heb ik in de bestuurskamer gehoord. Jullie wonnen heel weinig. Verleden jaar in de competitie ook al niet. RKSVM, Polano, de oude doos kwam tevoorschijn. Werd dood gewonnen van Den Hoorn. En vandaag weer niet.
1: Vorig jaar hebben we thuis gewonnen 1-0 van Den Hoorn. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik denk dat we wel over 90 minuten lang wel gewoon veel betere ploeg waren dan Den Hoorn. Alleen krijgen eerst twee kansjes, maken zij gelijk af. En dan zitten we eigenlijk met een heel zuur gevoel in de rust. Terwijl we eigenlijk dingen hebben afgesproken met elkaar, hebben allemaal goed uitgevoerd. En het zag er eigenlijk best aardig uit. En ja, dan is het toch raar dat we dan 2-0 achterkomen. En we hebben toch gezegd van ja, tegen Nieuwenhoorn lieten we het lopen. Werd het 5-0 hier zo, dat was eigenlijk schandalig. En nu hebben we tegen elkaar gezegd van ja, we moeten het gewoon omdraaien tweede helft. We moeten volgende week met een goed gevoel naar BVCB, want dat is het belangrijkste voor ons.
2: Ja, klopt. Volgende week is de competitiewedstrijd. Maar als ik zo kijk, en dat zal je ook gezien hebben, er wordt heel weinig geschoten.
1: Ja, nou ja, goed. Het is al jaren. Hoe hoger wij gaan spelen, hoe meer moeite wij hebben om een doelpunten te maken. Gelukkig hebben we Westhoff die wel een doelpunt kan maken. Maar ja, dan moeten er daarachter ook een paar jongens opstaan die ook wat doelpunten gaan maken. Dan maken we het onszelf wel wat makkelijker. Want in principe verdedigend met een goede keeper. En we hebben een stabiele verdediging. Geven we best wel weinig weg. Maar ja, de doelpunten moeten gemaakt worden om wedstrijden te winnen. Ja.
2: Tevreden?
1: Ja, ik ben wel tevreden over vandaag, want ik vind dat we een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. En als ik dan kijk naar de uitslag, dan denk ik, ja, oké, we hadden een ploeg moeten winnen, wat monster het moeten zijn. En het is voor ons ook nog eigenlijk een laatste wedstrijd voor de eerste competitiewedstrijd. Dus ik ben heel tevreden. Ik vind dat we goed hebben omgedraaid, we hebben karakter getoond. We hebben de hele tweede helft hebben we geprobeerd om Den Hoorn onder druk te zetten. We hebben ze bijna niet laten ademen. We hebben veel kansen gecreëerd en nou ben ik blij dat we het hebben kunnen omdraaien. Dus kunnen we met een goed gevoel naar volgende week toe.
2: Oké, nou veel succes rest in de beker. Het is Monster die doorgaat en het was hier vandaag 2-2.
0: Ja, dus de wedstrijd tussen Monster en Den Hoorn. En Monster gaat dus definitief door in de beker. Er werd vanmiddag ook nog gebekerd tussen Omoort en Maasdijk. Is geëindigd in 2-1. En daardoor is Maasdijk dus uitgeschakeld in de beker. Het korfbal tussen Dijkvogels en Odo. Een ruststand van 6-5. En de tweede helft is begonnen. Sjoerd.
3: Inmiddels 5 minuten ver in die tweede helft. Dijkvogels-Odo kent een tussenstand van 6-6. Zojuist Anouk van der Hoeven met haar tweede treffer van de middag met de gelijkmaker in het voordeel van de Maaslanders. Die trouwens al een keer hebben gewisseld. Nicky van der Hak naar de kant te gaan. Iris Geersen is in de ploeg gekomen. Een lange dame erbij bij Odo. Terwijl de Maaslandse ploeg in de aanval is momenteel. Met een schot hier van Ziels. Gaat eruit, maar de afvang is wel voor de bezoekers. Zo gaat de aanval nog altijd verder. Moet Dijkvogels in de achteruit. Kan daar het schot gaan komen van Sam Steehouwer. Maar die laat dat voorlopig nog even na. Van Zielst met weer een poging stuit de korf uit. Maar de dreiging is nog niet weg. Odo nog altijd in de aanval tegen Dijkvogels. Met die 6-6 stand op het scorebord. Na 6 minuten in die tweede helft. Dijkvogels wint maar weinig van Odo de laatste jaren. We hebben de geschiedenisboeken er weer is bijgepakt en de laatste keer was op 24 mei 2014. Om even het tijdbeeld te schetsen. Op dat moment was Calvin Harris de nummer 1 in de top 40 met Summer. De toppers bestonden 10 jaar en bondscoach Louis van Gaal was met zijn tweede termijn bezig bij Oranje. Zo lang, Robert, is het alweer geleden dat Dijkvogels van Odo wist te winnen. Maar misschien dat het er hier in gaat zitten. Nee, als Sam Ottenvanger met een pleister op zijn wenkbrauw zulke ballen gaat missen. Vrije schietkans, dan wordt het wel heel erg lastig voor Dijkvogels. Die dus nog wel gelijk staan tegen Odo in een spannende, maar niet al te beste derby. 6-6 is het hier in Maasdijk.
0: Wel even mooi om de geschiedenisboeken erbij te hebben. FC Schavenzande en Westlandia, de tweede helft is begonnen. Even naar de geschiedenis. Hoe vaak heeft FC Schavenzande gewonnen en hoe vaak Westlandia, Leo?
4: Nou, de laatste paar jaren toch Schavenzande het meeste. We gaan even kijken naar de wedstrijd. Viggo de Boog gaat de 16 in. Trekt hem naar zijn linkerbal. Linker en probeert dan zelf te schieten. En die gaat ongeveer 16 meter naast. Dat heeft dan weinig nut. Mooie actie, maar hij haalde de bal niet goed. Ik heb even, jouw vraag was de laatste overwinning, weet ik wel. Dat was in 2023 van Westlandia. En dat is alweer een aardig tijdje geleden. Maar ze waren hier net ook al dicht bij de 1-0. Want Kai Chang die maakte een mooie actie. Kwam daar voor Paul van der Ham te staan. En die kon de bal keren door twee voeten ervoor te zetten. Maar had dan, dat had een doelpunt kunnen zijn voor Westlandia. Ondertussen moet Frauenzander weer een corner weggeven. Dus dat is de eerste corner uit de tweede helft. En die is dan voor Westlandia. Ja, Westlandia is brutaler geworden als in de eerste helft. Die eerste 20 minuten. En we gaan eens kijken hoe dat allemaal uit gaat vogelen. Voorlopig is die stand hier 0-0.
0: Bij de wedstrijd tussen Nootdorp en Honsersdijk, de bekerwedstrijd, is de wedstrijd inmiddels ook afgelopen. Is daar geëindigd in 0-0. En daardoor is Honsersdijk door in de beker.
5: WOS Sport, weekendartiest.

0: Mag je nou niet genoeg hebben gekregen van Blondie? Nou, dan hebben we goed nieuws voor je. Want morgenmiddag is ook weer onze weekendartiest. En dan kan je dus weer drie keer voorbij horen komen. Dit was The Heart of Glass. Het voetbal tussen FC Schavenzanden en Westlandia, een 0-0 stand. Ja, is dat een beetje representatief voor hoe je de wedstrijd ziet, Leo?
1: Ja, dat is zeker wel terecht. Schavenzanden heeft een periode het overwicht gehad. Westlandia heeft een periode het overwicht gehad. Ik moet zeggen, de meeste kansen heeft Westlandia al tot nu toe. Want Schavenzanden...

0: ronde heeft er nog niet veel gekregen, eerlijk gezegd. En ja, die missen natuurlijk Silvernooien. Want er komen best wel voorzetten vanaf die zijkanten. Van Stijn de Bruin en Figo de Voogd. Maar de spits, Virgil Tjinnatou, is niet echt een echte killer afmaker zoals Silvernooien dat is. En ja, dat resulteert dus in een 0-0 stand. Over het algemeen valt de wedstrijd gewoon tegen. Mensen hebben er veel meer van verwacht. Ik vind ook weinig strijd en weinig het mes op de keel moeten winnen. Dat zie ik weinig. Mooie redding trouwens ondertussen van Brian Jansen op een diepe bal op Stijn de Bruin. Maar die haalt hij met een kopbal weg. En dan is het, ik zou zeggen, een overtreding van de verdediger van Travis Ander. Maar de scheidsrechter gaat daar niet in mee. En gaan we de bal over de zijlijn en mag Travis Ander gaan ingooien. We zitten in de 56e minuut. Ja, het spektakel is er nog niet. Ik kan het clichétje wel loslaten. Deze wedstrijd heeft een doelpunt nodig. En dat is zo.
1: Ja, dat kunnen we maar opschrijven daar bij Esther Schavenzander tegen Westlandia. Het korfbal tussen Dijkvogels en Odo. Nou, daar hebben we in ieder geval genoeg doelpunten gezien, Sjoerd.
2: 9-6 momenteel, dus 15 treffers in totaal. Met nog iets meer dan 16 minuten te gaan, leidt Dijkvogels dus tegen Odo. En lijkt het erop dat het team van trainer Dennis Looijenstein naar de eerste overwinning in deze competitie zal gaan in de tweede klasse van het veldkorfbal. Nog even de situatie. Schetsend. We hebben natuurlijk de lange zaalcompetitie die dan in de winter is bij het korfballen. En er is een najaars- en een voorjaarscompetitie op het veld. Dus in feite speel je drie competities in één seizoen. Terwijl hier Jeroen Steens zijn tweede van de middag maakt. En hiermee Dijkvogels op 10-6 zet tegen Odo. Hebben de Maasdijkers het goed voor elkaar in die tweede helft. Lopen ze uit op de korfballers uit Maasland. En leiden ze verdiend tegen de blauw-witte brigade van Odo. Hebben we dus een voorsprong voor de thuisploeg Dijkvogels. En dat is dus 10-6 in het voordeel van Dijkvogels ten opzichte van Odo.
1: Vanmiddag speelde in de bekerwedstrijd Monster tegen Den Horen. Eindigt in een 2-2 eindstand. Betekent dat Den Horen is uitgeschakeld voor de beker. We blikken terug op die wedstrijd. Doet Piet Voskamp in gesprek met aanvaller Tom Plooy. Die vandaag toch wel lekker aan het spelen was.
3: Ja, klopt. Ik denk dat we slap begonnen. Maar daarna pakten we onszelf in de eerste helft. En we gingen met 2-0 rust in.
4: Ja, omschrijf dat tweede doelpunt nou. Is dat volgens mij stoor je een beetje op de achterlijn?
3: Ik wacht eigenlijk even af, zeg maar. En ik zag dat onze rechtsbuiten Remo de Vroeg gemaakt een actie. En hij trok hem eigenlijk met zijn rechterbeen, trok hij hem voor. En ik zag een gaatje en ik kopte hem binnen. Ja,
4: de keeper had er niet meer verwacht, denk ik.
3: Nee, ik denk niemand meer. Uiteindelijk was dat de winst op dat moment, ja.
4: Jullie gingen met 1 punt hier naartoe. Je had moeten winnen. En het hebt er een tijdje ingezeten. Maar de tweede helft was het, dat horen niet meer.
3: Ja, klopt. Ik denk dat Monster ook net wat anders ging doen. En daar hadden we ook wel iets meer moeite mee. En uiteindelijk denk ik 2-2 op zich wel een terechte uitslag. Al vond ik wel dat we hem over de streep hadden moeten trekken. Uiteindelijk als je 2-0 voor staat, dan moet je altijd winnen. En dat hebben we helaas niet gedaan.
4: Je was natuurlijk de underdog. Verleden jaar zijn jullie gedegradeerd. Laatste keer verloren. 0-1 heb ik begrepen van Monster. En je wou natuurlijk een stukje revanche. Ja, helaas net niet gelukt.
3: Ik was daar toen niet bij. Ik kom zelf van Valken, dus ik weet niet hoe die wedstrijd toen gegaan is.
4: Hadden jullie nou graag doorgebekerd? Want vaak is het zo, als de bekerwedstrijd wordt verloren, zeggen ze het is een oefenwedstrijd. Maar als ze hem winnen, dan is het we gaan verder.
3: Ja, nee, natuurlijk. Weet je, hoe heet dat? Onze trainer Edwin Grunold zegt altijd, we spelen om te winnen. En natuurlijk wil je wel altijd door. Je wil zo ver mogen komen in de beker. Ja.
4: Oké, helaas geen beker. Dan is dat afgelopen. Volgende week competitie gaat beginnen. Waar gaan jullie naartoe?
3: Zo, volgens mij moeten we naar Alfia.
4: Alfia. Nou, veel succes in de competitie. Ja. En we gaan Den Horen zeker volgen.
3: Zeker, ja. Bedankt.
4: Was Tom Plooy 2 doelpunten maakte die vandaag, maar helaas van Den Horen. Zij gingen niet door.
1: Nee, die gaan dus niet door in de beker, Tom Plooy. Dus het duel tussen Monster en Den Horen eindigt in een 2-2 gelijkspel.

Danny Warhols en Bohemian Like You. En zo werd het 6:05. We gaan eventjes alle eindstanden voor je op een rijtje zetten van het zaterdag amateurvoetbal. Er wordt nog één wedstrijd gespeeld. Daar gaan we straks naartoe. Dat is de wedstrijd tussen Schravenzande en Westlandia. Vanmiddag speelde Achillesveen in de derde divisie tegen Excelsior Maassluis. Eindigde in 2-3. Mohamed Tahiri, Rocco de Bruin en Bram Wennekers maakten daar de doelpunten voor Excelsior Maassluis. Dan het bekervoetbal. Monster tegen Den Horen eindigde in 2-2. Tom Plooi maakte 2 aan de kant van Den Horen. En Jurie Westhoff en Jurie Riepen maakten de beide doelpunten voor Monster. Monster is door en Den Horen is uitgeschakeld. Nooddorp tegen Honsersdijk eindigt in 0-0. En Honsersdijk is daarmee al sowieso door. HVC 10 tegen FUK 2-6. Daarmee is HVC 10 uitgeschakeld. MVV 27 tegen RCL 0-2. En daar dus gaat MVV 27 ook niet door in de beker. NSVV tegen Velo eindigt in 1-2. Waarbij Velo al door was. Tom Troost en Luca Bouwman waren de makers van het doelpunt aan de kant van Velo. Verburg tegen SVC 08 eindigt in 2-6. Daardoor is Verburg niet door. Meerburg tegen KND eindigt in 3-0. Maar KND was al uitgeschakeld. Charloes tegen Lira, waarbij Lira ook al was uitgeschakeld, eindigt in een 1-0 overwinning voor Charloes. Om Noord tegen Maasdijk eindigt in 2-1. En daarmee is Maasdijk uit de beker. En met Botlek tegen Naaldwijk eindigt in 2-0. En ook daardoor is Naaldwijk niet door in de beker. Schipluiden tegen Hillegersberg eindigt in 3-2. Twan Kreinenburg maakte 2 en Boyd van Beek maakte er 1. Schipluiden was al uitgeschakeld en dat was allemaal op basis van het doelsaldo. Ondanks dus de winst van vanmiddag met 3-2 op Hillegersberg. FC Schravenzande 2 tegen HOVDJSCR. Dat hebben ze allemaal gehad, de letters van het alfabet. Een 4-0 overwinning voor FC Schravenzande 2 en daarmee zijn ze door in de beker. OVV tegen VDL eindigt in 0-2 voor VDL. Ondanks dat VDL de wedstrijd had gewonnen, is VDL al uitgeschakeld. Tigo Suis maakte er 2. En Vierpolders tegen MSV 71 eindigt in 2-1. En daarmee is MSV 71 uitgeschakeld in de beker. Ten slotte nog SVH tegen Quint.

0: Juventus eindigt in 1-5. En Quintus die is daarmee door. De doelpuntmakers kwamen op naam van Daan Mansveld. Hij maakte er 2. Michael van der Zwam, Sien van der Stap en Max Grootescholte waren de makers van de doelpunten. Dan mis je nog 1 wedstrijd, want daar wordt gespeeld dus tussen FC Schavenzonde en Westlandia. Een 0-0 stand. We hebben het al genoemd, hè? De wedstrijd heeft een doelpunt nodig, Leo.
1: Ja, dat klopt. Ik heb zat te doen, Robert, want allemaal meer gele kaarten en wissels. Maar we willen graag een doelpunt zien en dat hebben we nog niet gezien. Jeroen Spruit krijgt hier net een gele kaart voor commentaar op de scheidsrechter. En dat was ook Roy Verbeek, die kreeg een gele kaart. En dan hadden we nog de wissels. We beginnen eigenlijk bij Westlandia, die hadden in de rust Santiago van der Graaf al gewisseld voor Robin van der Meer, die terugkomt van een blessure. En zojuist heeft uit Schavenzonde 3 wissels gedaan. En dat zal zeker niet uit wilde zijn, want 2 daarvan vond ik de betere spelers van Schavenzonde. Twan van Meerten eruit, Stijn de Bruin eruit en spits Virgil Chinnetjou. En die is vervangen door Dennis van der Heijden. Die begon gelijk met een omhaaltje, maar die ging 20 meter over. Nu gaat de scheidsrechter naar de grensrechter om te praten of er wat gebeurd is. Ik weet niet wat er gebeurd is, want hij gele kaart. Ze gaan de gele kaarten zitten kijken en dan zit hij aan een rode kaart te kijken. Maar volgens mij is er zeker niet iemand die een tweede gaat krijgen. En die rode kaart gaat toch weer weg. Ja, even schrikken was dat wel. Want ik denk, wat gaat hij nou allemaal doen? Gelukkig gaat dat allemaal niet door. In het veld zijn gekomen dus Dennis van der Heijden als spits. En Luca van Leeuwen en Tijmen de Jong. En dan gaan we verder met het spel. En dan is Kajtjan had er gelijk uit. Die nemen we gelijk mee. Die vervangen door Tedoorn en Hankouri. En dan gaan we weer voetballen in de 67e minuut. Met de stand nog steeds 0-0. Maar de betere kansen waren zeker voor Westlandia.
0: Dijkvogels en Odo. Pak Dijkvogels een grotere voorsprong, Sjoerd.
2: Ja, want met nog iets meer dan 5 minuten te gaan leidt Dijkvogels met 13-8 tegen Odo. De eerste 2-punter van het veldseizoen zit erin voor de korfballers van trainer Dennis Looijenstein, die gretiger en beter ogen in die tweede helft. Odo onder leiding van Maurice van Leeuwen heeft het zwaar, schiet weinig raak hier in Maasdijk. En zodoende een terechte achterstand voor de Maaslanders en een terechte voorsprong voor de Maasdijkers. Waar bijna alles lijkt te lukken. Met dus een marge van 5. Was 7 is iets teruggekrompen. Is gekrompen, moeten we in goed Nederlands zeggen. Maar Dijkvogels speelt een gewonnen wedstrijd met nog iets meer dan 5 minuten te gaan. Met een margeverschil van 5 hebben we hier bij Dijkvogels Odo in die tweede klasse van het veldkorfbal een stand van 13-8.

0: Edward, don't turn around. Het voetbal tussen Schravenzande en Westlandia, Leo.
1: Ik hoorde niet wat je uit laatste zei.
0: Nou, dat we gewoon twee wedstrijden hebben tussen FC Schravenzande en Westlandia. En twee ploegen die spelen tegen elkaar. Nou ja, dat verhaal, hè?
1: Ja, dat klopt. En ja, die spelen maar met tegen elkaar. Maar ik mis toch de killer mentaliteit, het vechten. Schravenzande toch iets met de handrem. En Westlandia probeert het dan toch wel. Oh, een hele foute terugspelbal. Maar dat wordt niet geprofiteerd door Schravenzande. Door Dennis van Heijden. Er was een verkeerd terugspelbal van Okouri. En die kon die bal opnemen. Maar kwam ook niet in de buurt. Nee, ja, de beste kansen zijn toch geweest voor Schravenzande in de tweede helft. Desley Bronson die een kans kreeg. En een keer een goede voorzet. En de rebound kreeg hij er ook niet in. En voor de rest, ja, Schravenzande. Toch nul eigenlijk, moet ik zeggen. En daar hadden we toch allemaal meer van verwacht. En nu is het weer, Westlandia. Wat brutaal die aanval gaat zoeken. Daar zoekt hij het duel op met al die lijnen lijkt. Maar die komen niet snel voorbij. Die pakt die bal gewoon over. Maar ze hebben de bal alweer terugveroverd. Het lijkt de Peter Bos methode wel. Binnen 4 seconden bal weer terugveroveren. Nou, dat lukt dan wel redelijk af en toe. Want nu ook weer. Ah, die heeft de bal. Ah, hij speelt de bal in het midden. En dan pakken ze hem gelijk weer over van Westlandia. Moeten ze helemaal terug naar de verdediging. En dan wordt het weer rondspelen achterin. Ja, het wil nog niet ontvlammen, echt waar. We hebben wel weer een hoop vuurwerk gehad langs de kant. Maar in het veld nog niet.
0: Nee, daar hopen we natuurlijk toch wel een beetje op bij zo'n mooie derby. Dijkvogels en Odo, het korfbal, Sjoerd.
2: Ook een derby natuurlijk, hè. Waar we in de laatste minuut van de wedstrijd zitten. En scheidsrechter Marco de Jonge zo meteen gaat fluiten voor het laatste fluitsignaal van deze wedstrijd. Dijkvogels Odo kent dus een 15-9 stand. Moet ik wel goed zeggen. Dijkvogels gaat dus winnen van Odo. Met dus de eerste overwinning voor de korfballers van trainer Dennis Looijenstein. En de korfballers van Maurice van Leeuwen. De trainer van Odo blijven dus op 0 punten steken in die tweede klasse van het veldkorfbal. En daar is dan het laatste fluitsignaal van scheidsrechter. Zegt er Marco de Jonge, die ziet dus dat Dijkvogels wint van Odo. De Korfbal Derby is een prooi voor de Bazijkers tegen die uit Maasland. Het eindigt hier op het kunstgrasveld aan de Kastine in 15-9.
3: Elk weekend op de hoogte van het laatste sportnieuws. Sportnieuws. BOS thuis.

0: In een smaal muziek van Texas om 6:50 op de zaterdagmiddag. Je luistert naar WOS Sport met nog één wedstrijd waar we bezig zijn. Dat is duel tussen FC Schavenzonde en Westlandia. Een 0-0 tussenstand. Tenzij jij ons iets anders gaat vertellen, Leo.
1: Nou, ik ga je wel iets anders vertellen, maar de stand is nog steeds 0-0. Maar we spelen wel 10-11. Want Roy van Beek pakte zijn tweede gele kaart. Op zich een hele onschuldige overtreding. Maar ja, de scheidsrechter geeft al de hele tijd gele kaarten voor deze overtredingen. Dus dan moet je dat niet doen. En zeker niet vlak voor de neus van de scheidsrechter. Dus Roy van Beek moet het veld verlaten. Ook het veld verlaten heeft Figo de Vaux. Hij is vervangen door Bob de Meres. Bij Westlandia zijn vervangen Stijn van Os. Die kreeg ook een gele kaart onder het wisselen. En Dinant Poen. En die zijn vervangen door Sten Jansen en Jurgen Latijn. Ondertussen de corner genomen, maar daar was geen gevaar uit. Van Westlandia. Dus we gaan hier met nog 10 minuten officiële speeltijd spelen. Verder met de stop 0-0, maar wel 10-11.
0: We hebben het inmiddels ook tijd voor het denksportoverzicht. En we beginnen met het schaken. Jan Dekker, goedemiddag. Toen blijft het even stil. Of gaan we naar Ad? Het is mij eventjes onduidelijk. Ad, denk... en dan hebben we het over het dammen. Ja, nee, dan moet ik het andere blaadje pakken. Zo makkelijk kan het allemaal zijn. Ad, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Robert. Hi.
0: De eerste ronde van In Monster die is geweest wat betreft het dammen. Zijn er nog verrassingen te noteren?
2: Nou, ze hebben zich nog betrekkelijk rustig gehouden in die eerste ronde. En dus geen bijzondere uitslagen. De top 3 van vorig jaar, die wonnen allen hun partij. En dus ook kampioen Stan van der Meer. Stan die versloeg Joker van der Meijden. Er waren in totaal 10 partijen en daarvan eindigde er slechts eentje in remise. Dat was de wedstrijd van de inmiddels 90-jarige Giel Overvoorde tegen Jan Bogaert. Als er sprake zou zijn van een verrassing, dan zou dat de overwinning van Glenn Freeriks moeten zijn tegen Ton van der Rende. Ton speelt altijd heel secuur en verliest niet zo snel, maar wellicht is daar een blunder aan te pas gekomen.
0: Ja, dat mag dan wel, als ik het zo allemaal hoor. Ja. Bij Naaldwijk is er ook een onderlinge wedstrijd geweest. Hoe is dat allemaal verlopen?
2: Ja, dan waren ook de eerste partijen gespeeld. Er was nog geen volledige eerste ronde, want er waren maar 5 partijen. Kampioen Hans Schippert die kwam al wel in actie en wel tegen Wim Verkoppen. Hans die won en daarmee reduceerde hij zich voor de verrassende remise tijdens de simultaan van vorige week. Ton van der Rende, we praten hier over dezelfde Ton van der Rende als in Monster. Die pakte hier wel een puntje en dan wel tegen Bernard de Koning. Ton van de Knaap boekte een knappe overwinning tegen Geert van Marrewijk. Peter Bentvelsen versloeg Jos Vis en Danny van der Voort maakte in het eindspel een zwakke voortzetting en verloor van Walter de Koning.
0: Kijken we eventjes op de kalender, dan komen we uit bij volgende week. Wat mogen we dan verwachten?
2: De provinciale competitie die start pas de 21ste. Dus ook volgende week zullen er nog onderlinge wedstrijden gespeeld worden.

0: Nou, dat is volgende week weer. Het Damverslag met Ad van der Voort. Ad, dankjewel. Gaan we terug naar FC Schravenzande en Westlandia, Leo.
1: Ja, daar is het natuurlijk mooi om te zien. Wat gaat nou Jonathan Jong doen, die trainer van Westlandia? Ze hebben natuurlijk allemaal meer. Ga je dan een mannetje doorschrijven naar het middenveld om Schravenzande vast te zetten? Of blijf je met vier man achterin om die ene punt te verdedigen? Ja, ik zou zeggen, joh, stuur er nog één mee naar voren. Want het is nu of nooit, Schravenzande heeft natuurlijk allemaal minder en ze hebben het natuurlijk al moeilijk. Hier gaan ze weer door het midden. Kijken of ze daar wat kunnen. Nee, daar zijnt Jurrentijn. Die glijdt daaruit voordat hij de bal kan ontvangen. Maar Westlandia nog steeds in balbezit. En dan Ellen Poeri aan de linkerkant. Krijgt hij die bal daarvoor. Gaat 16 in. Laat zich heel makkelijk vallen. En daar trapt scheidsrechter Van Dijk niet in. En dan glijdt een bal op Dennis van Eijden. Maar die staat helemaal alleen met twee verdedigers van Westlandia. Dus ja, dan wordt het moeilijk. Hij staat tegen de achterlijn, krijgt die bal wel voor. Maar dat is geen voorzet, maar een achterzet. Die gaat over de achterlijn. Nee, het blijft hier nog steeds 0-0.
0: Dan gaan wij verder met een denksportoverzicht van het Dammen. Gaan we naar het schaken. Jan Dekker, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Robert.
0: Het was de eerste avond bij Schaakmat Westland weer van dit nieuwe seizoen. Is dat allemaal daar gegaan?
2: Ja, nou, we hadden eerst eigenlijk een vergadering, ja, maar die is binnen een uurtje altijd afgelopen. En er werden ook nog vier jubilarissen gehuld die 60 jaar of langer lid zijn van de club. En dat waren de als oudste Leo Duivenstein en daarna ondergetekende als laatste Vincent Kuivenhoven. Wim Duivenstein, die was al iets meer dan 40 jaar lid. En die mochten allemaal over de rode loper en dan een aardigheidje uitzoeken. Na de vergadering werd er door de fanatiekelingen nog een toernooitje gehouden.
0: Nou, dat is wel mooi. Als mensen zo lang lid zijn van zo'n club, vind ik toch altijd heel bijzonder. En wat hebben ze gekregen?
2: Nou, ze mochten zelf wat uitzoeken. Een pakketje, dus wat ingepakt zat. En ik had een peper en zout celletje.
0: Nou, dat zit je na 40 jaar toch echt op te wachten, toch? Ja, dan gaan we naar de eerste ronde bij de Lierse. Die zit er ook op. Hoe is dat allemaal verlopen?
2: Ja, nou, dat is. Er waren 46 leden. En dat was voor eigenlijk. Van de 46 waren er 38. Maar dat was eigenlijk wel een record voor de Liers in de eerste ronde. Sandra van den Berg, die nam het op tegen onze oud-verslaggever Teun van Dijk. En Teun, die kreeg niet de gelegenheid van Sandra om zijn spelletje te spelen. En Sandra claimde het centrum. Maar Teun, die liet zich niet verleiden tot rare zetten. En zo ontstond er een stelling. Ja, die uiteindelijk toch in remise eindigde. Annemarie Voorberg en Jason Lampen, die waren als eigenlijk een van de laatste nog bezig. Annemarie, die offerde een kwaliteit, maar uiteindelijk werd het toch remise. De topper, dat was tussen Adriaan Verduin en kampioen Gerard Solsen, eindigde ook in remise. En opmerkelijk, dit waren de enige drie remises van deze avond.
0: Blikken we nog even vooruit naar volgende week. Wat mogen we dan verwachten?
2: Ja, voor de eerste HSB en KNSB-wedstrijden staan op het programma. Maandag, daar gaat Liers op bezoek bij Pobar in Rijswijk. En ik verwacht eigenlijk dat Liers hier gaat winnen. Dinsdag gaat Schaakmat Westland 1 op bezoek in Haag bij DD2. En ook deze wedstrijd verwacht ik dat die gewonnen wordt door de Westlanders. En zaterdag voor de KNSB reist Schaakmat Westland af naar Tilburg om het daar op te nemen tegen de Stukkenjagers 2. En dat zal een zware wedstrijd worden.
0: Nou, dat is volgende week wat betreft het schaken en het dammen hebben we ook gehoord. We zijn weer helemaal bijgepraat. FC Schravenzande tegen Westlandia, Leo.
1: Ja, we hebben een wissel. Bram Sommeling gaat er vanaf. Heeft ook al een gele kaart. Is natuurlijk gevaarlijk in deze situatie. We hebben allemaal minder. En de invaller is Daan van den Burg. Ondertussen hebben we nog 5 minuten officiële speeltijd. En Paul van der Helm mag die bal gaan trappen. Dat is de keeper van Schravenzande. Die komt net over de middenlijn. En er wordt daar veroverd weer door Westlandia. En ja, die hebben toch ook niet de drijf om daar gelijk alles vol bang en vol op jaar wat te doen. Ook nog steeds een beetje de handrem erop. Beide ploegen zijn eigenlijk toch niet gewild om helemaal voluit te gaan. Voor die winst toch een beetje bang om te verliezen. Ja, voorlopig is de stand natuurlijk 0-0. En dan heb je eigenlijk alleen maar verliezers. Want niemand pakt dan 3 punten. Maar we hebben nog 6 minuten. Misschien gaat het veranderen.

0: Tasha. Is muziek van Austin. FC Schavenzonde en Westlandia een maal. Nog een minuut of 5-6 te gaan, dan zit het erop. En dan hoop ik toch niet dat het 0-0 blijft, Leo.
1: Ja, het is nog steeds 0-0. En we zitten officieel in de laatste minuut. Maar dat was een hele mooie kans. Maar die bal werd door Westlandia over het doel geschoten. En die legde op de golfbaan, denk ik, bij hal 9. Want die was heel ver weg. Het schot was van Desley Bransen. En dan gaan we de, nu officieel, nee, het is nog steeds 30 seconden. Wat zegt de scheidsrechter nou? Wat staat die van de helm moet opschieten? Hij scheidsrechter is aan het tellen voor de 5 seconden. Die nieuwe regeling, dat je binnen 5 seconden als de bal al ligt moet genomen hebben. Maar dat gaat allemaal goed. Ja, Schavenzand zit natuurlijk eigenlijk in de verdrukking. Want het is Westlandia wat aanvalt die laatste paar minuten. Probeer balbezit te houden, zou ik zeggen, als ik Schavenzand was. Hier ligt een mooie opening. Daar kan Timo Ploemen. Die kan daar helemaal ophalen naar de achterlijn. En het zou wat wezen als hij hem in de laatste minuut gaat maken. Dan komt die bal. Nee, dan wordt daar naast geknikt door nummer 20. Tijmen de Jong. Had die bal ook niet lekker gekregen. Maar dat had een mooi stunt geweest. Voor alles wat hier in Schavenzand op de tribune ziet. Wat voor Schavenzand is. En dat had de wedstrijd dan natuurlijk kunnen beslissen. In de laatste minuut. We gaan nu officieel in de reservetijd verder. En ik denk dat dat een minuutje of 4 gaat worden. Want de scheidsrechter heeft 2 blessurebehandelingen gehad. En we hebben een stuk of 3-4 wissels gehad. Ondertussen gaat Westlandia moeten helemaal vanaf de achterkant beginnen. Op de middenlijn is het Westlandia wat de bal kan gaan opbrengen. Naar de rechterkant wordt hij nu gespeeld. Daar wordt het duel gezocht. Gaat dat weer langs. Komt de voorzet? Nee, de voorzet komt niet. Maar bal bezit nog steeds voor Westlandia. Bal heroverd door Westlandia. Wordt gebracht naar de 11 meter stippen. Maar daar staat Leijendijk die de bal weg kan werken. Weer komt die hoge voorzet. En dan is de Paul van de Helm. En die gaat er onderdoor. Hij gaat er onderdoor. En die bal gaat in de goal. Oh, wat een blunder van Paul van de Helm. Hij heeft zo goed.

0: wedstrijd. Daar komt die hoge bal. En dan gaat alles wat van Mazzandi uit. Gaat dan lopen uitdagen daar op de kant waar die ultra's staan van Schaamzonde. Daar gaat al die lijnwijk aan de toe. Daar liggen er zeker 40, 50 bekers op het veld. Wat een toestand allemaal. Maar Paul van der Helm, wat een drama is dit. Zo'n goede wedstrijd. En dan gaat hij onder de bal door. En in de laatste minuut. Nou, het was in de eerste minuut eigenlijk van de vierde tijd. Gaat die bal erin en dan is het 1-0-1. En dan wordt het natuurlijk, ja, Wablang spelen. Voor Schavenzanden. Maar we gaan denk ik eerst de bekertjes opruimen. Ja, wat doet de scheidsrechter? De scheidsrechter staat aan de overkant te praten met de grensrechter. Ik neem aan dat het niet over de doelpunt gaat. Want dat was een, volgens mij een gewone doelpunt. Wat geldt. Hij sluit gelijk af. Hij denkt, oké, als jullie die bekers op het veld gooien, zoek het dan maar uit. En dan is het vrij klaar. Einde wedstrijd. Westlandia haalt hier de drie punten uit Schavenzanden. En de stabiel van de wedstrijd is Paul van der Helm. De beste speler van Schavenzanden maakt één fout. En het is gebeurd. Westlandia gaat met drie punten naar Naaldwijk toe.
1: Nou, dus de wedstrijd is dus afgelopen. FC Schavenzanden tegen Westlandia. Ja, misschien niet zoals je graag zou willen. Maar goed, het is een beetje iets anders. Een 0-1 eindstand dus. En het voordeel dus van Westlandia en de drie punten gaan dus mee in de Naaldwijk vanuit Schavenzanden. De 20-jarige Jort Nolte uit Monster die is geselecteerd voor het Nederlands padelteam. De Westlander die reist met Oranje naar Madrid, waar er van 22 tot en met 26 september wordt gestreden om de kwalificatie voor het wereldkampioenschap padel. Nederland neemt het tijdens het kwalificatietoernooi op tegen 29 andere landen. Voor de mannen zijn er slechts 2 WK-tickets beschikbaar. Jort Nolte die maakte bij MLTV 90 in Monster kennis met het padel en hij behoort inmiddels tot de Nederlandse top. Als Oranje zich plaatst, dan wacht van 2 tot en met 7 november het wereldkampioenschap in Qatar. En Marco van den Knaap die is de assistenttrainer geworden bij Excelsior Maassluis. De derde divisionist die haalt ermee een clubicoon binnen van Westlandia. De voormalige centrale verdediger die speelde een record aantal wedstrijden voor de club uit Naaldwijk. En nieuwe graszoden, ja, die moeten gaan helpen voor het hoofdveld van Lira. Het is afgelopen zomer natuurlijk droog geweest, zoals we allemaal ontweten. En daardoor groeide het gras bij Lira niet zoals gepland. Nu wordt het hoofdveld van Lira van 21 tot en met 27 september voorzien van een nieuwe graszoden. En dan heeft het veld 3 weken nodig om bespeelbaar te zijn. Het eerste van Lira moet voorlopig dus spelen op kunstgras. En Naaldwijker en Naaldwijkse darter Mike Kuivenhoven die doet alsnog mee om de World Series of Darts Finals in Amsterdam. Hij vervangt ermee de Filipijn Alexis Tiolo die vanwege problemen met zijn visum niet naar Nederland kon komen. Kuivenhoven die speelt in de eerste ronde tegen voormalig toernooiwinnaar Johnny Clayton. Eerder werd ook Dirk van Duivenbode al aan deelnemersveld toegevoegd. Hij vervangt Man Lok Lung, dat klinkt Chinees en dat is hij ook afkomstig uit. Hij is afkomstig uit Hongkong, die zich vanwege ziekte heeft afgemeld. Als tegenstander treft Duivenbode Victor Tingström. Dat klinkt heel erg Noors als ik het zo zeg. De World Series of Darts Finals die worden gehouden van 17 tot en met 20 september. Het wordt allemaal gespeeld in de AFAS Live en dat is natuurlijk in Amsterdam. En van 18 tot en met 27 september schrijf me vast op de kalender, want dan organiseert de gemeente Westland samen met Vitus Welzijn de Westlandse Sportweek. Het doel is om alle regiogenoten zoveel mogelijk te laten kennismaken met diverse sporten en ook mensen meer aan het bewegen te krijgen. Daarvoor zijn diverse clinics in de regio georganiseerd. En voor de initiatiefnemers Bram Dame en ook de wethouder Anko Goudswaard is de week geslaagd als iedereen ontdekt hoe leuk sporten is en daar dus meer plezier aan beleeft. Wil je nou meer over weten en wil je aanmelden voor de Westlandse Sportweek? Dat kan allemaal via de website en dat is westlandactief.nl. En Emra Kiaya, dat is de nieuwe technisch manager van voetbalclub FC Skills. Samen met trainer Jeffrey Vrijters moeten zij de Haagse club naar de vierde divisie gaan loodsen. Ondanks al zijn ervaring is de functie voor Kiaya toch helemaal nieuw als technisch manager. Eerder was hij namelijk hoofdtrainer bij HBS. En als voetballer stond hij in het veld voor onder andere ADO Den Haag. En zo zit het erop. 4 uur lang sport op je radio. WOR Sport is voorbij. Onze open dag is voorbij. Ja, iedereen heeft het gezellig gehad. Tenminste, als ik alle reacties op de socials voorbij zie komen. Vanmiddag was de regie in handen van Aad van Dijk. Daan Berg die zat achter de prachtige nieuwe mengtafel. Het ding glimt nog helemaal. Heeft hem fantastisch.

Sportlunch vanmiddag kunnen gebruiken. Op de redactie zaten zoals vertrouwd Sita Hartlief en Martijn Scholtes. Meer sport kan je natuurlijk nalezen in onze app of op de website wos.nl. Na 6 uur gaat zoals vertrouwd de danceclub verder. En morgenmiddag dan is WOS Sport er weer eventjes na 2. Dan zijn we er weer met heel veel sport van vanavond. En natuurlijk ook nog een sport van zondag. Dan is de dag deze microfoon, André Zijlstra. Wat mij betreft een hele fijne avond. En wat de sport betreft, tot morgenmiddag.

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.

0: Van Bruggen.
1: Geen zorgen, Van Bruggen.
2: Bij Multiclean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. Multiclean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
3: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
4: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.
5: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 6 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De Dance Club. Freek en Robert draaien de lekkerste dance classics van

0: gasten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
1: Wakker.
0: Met Tim en Luc.
2: Het grote feest van Sinterklaas komt terug naar Westland Theater De Naald. Zing, dans en spring mee en beleef het avontuur samen met Sinterklaas op 22 november. Scoor je kaarten via sintevents.nl.

0: Geen zorgen, Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Brugge aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 7 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij Verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De Dance Club. Freek en Robert draaien de lekkerste danceclassics.

green light.

0: kosten.
1: En een flinke dosis ochtendenergie.
0: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
1: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
0: Elke werkdag.

0: Geen zorgen. Van Bruggen.
1: Bij MultiClean zorgen we ervoor dat jij elke dag binnenkomt in een schone, nette en aangenaam geurende omgeving. Zodat je fris en vol energie aan de slag kunt. MultiClean is meer dan een naam. Schoon, maatwerk, bewust. Dat zijn wij.
2: Hypotheek nodig? Kom langs bij Van Bruggen aan de Molenstraat 11 in Naaldwijk.
3: W.O.S. Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 8 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: De DJ's achter de wheels of steel op 87.6. De DJ's. Max Hofman.
5: WOS, de DJ's met nu uit Osnabrück. De DJ en producer die je kent van de remix van de nummer 1 Waves met Mr. Props uit 2013. En dat was ook de kickstart van zijn carrière. Hij scoorde in 2014 weer een grote hit met de remix van Prayer in C. De navolgende headlines Shadowlight met David Guetta. OK met James Blunt. En natuurlijk ook de remix van het nummer Alani van de inmiddels overleden Senegalese zanger Wes. Hij werkte al zeer succesvol samen met Dennis Lloyd, Alle Farben, Tom Walker, Francesco Yates. Heeft meer dan 25 miljoen luisteraars per maand op Spotify. En zijn nieuwste single, All The Things You Said, samen met Timmy Trumpet en Coppy, is net uit op Mentalo Music. Dit uur mixt hij tracks van Fred Again, Avicii, Alle Farben, Backstyle en West End, DJ Daddy Trance en natuurlijk ook die van hemzelf. Dit is Robin Schulz bij de DJ's.
3: Dit zijn de DJ's. Van zaterdagavond laat tot zondagochtend vroeg op de WOS.

0: nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: W.O.S. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 9 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Autor Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: De DJ's achter de Wheels of Steel op 87.6. De DJ's. Max Hofman.
4: WOS, de DJ's, met nu een wereldberoemd duo uit Limburg. Steven Jansen en Lucas de Wert, ze begonnen hun samenwerking in 2010... kregen vrijwel direct een lucratieve platendeal aangeboden... en hadden al snel succes met de hits Make It Right, Summer On You... Up Till Dawn en No Diggity. Ze staan momenteel in de dance charts met hun nieuwste hit End of Time... uitgebracht op Spinning Records. En ze zijn goed voor miljoenen streams per maand... en je kunt ze vinden op de grootste dancefestivals. Dit uur mixen zij Back to Back... tracks van Fat LaGran, Steve Angello, Max Starler, Shindo, Xander Van Doorn... en natuurlijk ook die van hunzelf. Dit zijn de DJ's met...

0: muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 10 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig.

Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: beste en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc. Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis. Met nu het NOS Nieuws van 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat nog niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de

rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekkere muziek.
1: Leuke gasten.
0: En een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van 12 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend en

NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: lekker de muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker.
1: Met Tim en Luc.
2: WOS. In Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS nieuws van
2: 1 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. En tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: lekkere muziek,
1: leuke gasten
0: en een flinke dosis ochtendenergie.
1: Van je eerste bakkie tot vol gas onderweg.
0: Opstaan voelde nog nooit zo lekker.
1: Elke werkdag van 7 tot 10. De ochtendshow van de WOS.
0: Wakker
1: met Tim en Luc.
2: W.O.
3: Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis.
1: Met nu het NOS Nieuws van
0: 2 uur.
4: Levi van Eck met het NOS Journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt, kan de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarusische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: De DJ's achter de Wheels of Steel op 87.6.